0: Café Drakke zet de tijd op 3 uur.
1: RTV Parkstad.
2: Jouw hits.
1: Jouw nieuws.
3: Dit is Francis Dix met het radio nieuws op RTV Parkstad. Een Spaanse opvarende van het Nederlandse cruiseschip Hondius is besmet met het Hantavirus. Deze persoon zat in quarantaine in een ziekenhuis in Madrid en is overgebracht naar een geïsoleerde afdeling. Het gaat om een van de 14 Spanjaarden die aan boord van de Hondius waren waar het Hantavirus uitbrak. Die zitten sinds 10 mei in quarantaine. Het gaat om de tweede besmetting met het virus in Spanje. 3 opvarenden van het schip zijn overleden aan het virus, waaronder 2 Nederlanders. Bij een verkeersongeluk met 2 auto's in Westkapelle zijn 5 gewonden gevallen, waaronder 2 jonge kinderen. 1 persoon zat bekneld en moest door de brandweer bevrijd worden. 2 van de gewonden zijn met een traumahelikopter naar een ziekenhuis gebracht. De anderen werden ter plekke behandeld. Wat er gebeurd is, wordt onderzocht. Er wordt niet uitgesloten dat het om een frontale botsing gaat. Buitenlanders hebben van het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken het dringende advies gekregen om de Oekraïnse hoofdstad Kiev zo snel mogelijk te verlaten. De oproep is voor zowel burgers als diplomaten. Rusland is van plan om meer aanvallen uit te gaan voeren op Kiev, onder andere op de defensieindustrie, aldus het ministerie. De afgelopen dagen werd de stad al veelvuldig aangevallen door de Russen. Dat werd door Moskou nog afgedaan als een vergeldingsaanval. De Israëlische premier Netanyahu zegt in oorlog te zijn met Hezbollah en heeft het leger bevolen om de aanvallen op Libanon op te voeren. Die terreurbeweging opereert vanuit Libanon en is een bondgenoot van Iran. Netanyahu kondigde aan Hezbollah te willen vernietigen. En vlak daarna heeft het Israëlische leger aanvallen uitgevoerd op de infrastructuur van Hezbollah, onder andere in de Bekaa-vallei. Inwoners van 10 plaatsen in Zuid-Libanon kregen eerder al het bevel te evacueren. En dan nog het weer. Vannacht daalt de temperatuur naar 13 tot 19 graden en er staat weinig wind. Overdag is het zonnig en droog en het wordt 30 tot 32 graden en het waait nauwelijks. Tot zover het radio nieuws op RTV Parkstad.

0: strakken, zet de tijd op 4 uur.
1: RTV Parkstad.
2: Jouw hits.
1: Jouw nieuws.
3: Dit is Francis Dix met het radionieuws op RTV Parkstad. Een Spaanse opvarende van het Nederlandse cruiseschip Hondius is besmet met het Hantavirus. Deze persoon zat in quarantaine in een ziekenhuis in Madrid en is overgebracht naar een geïsoleerde afdeling. Het gaat om een van de 14 Spanjaarden die aan boord van de Hondius waren waar het Hantavirus uitbrak. Die zitten sinds 10 mei in quarantaine. Het gaat om de tweede besmetting met het virus in Spanje. 3 opvarenden van het schip zijn overleden aan het virus, waaronder 2 Nederlanders. Bij een verkeersongeluk met 2 auto's in Westkapelle zijn 5 gewonden gevallen, waaronder 2 jonge kinderen. 1 persoon zat bekneld en moest door de brandweer bevrijd worden. 2 van de gewonden zijn met een traumahelikopter naar een ziekenhuis gebracht. De anderen werden ter plekke behandeld. Wat er gebeurd is, wordt onderzocht. Er wordt niet uitgesloten dat het om een frontale botsing gaat. Buitenlanders hebben van het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken het dringende advies gekregen om de Oekraïnse hoofdstad Kiev zo snel mogelijk te verlaten. De oproep is voor zowel burgers als diplomaten. Rusland is van plan om meer aanvallen uit te gaan voeren op Kiev, onder andere op de defensieindustrie, aldus het ministerie. De afgelopen dagen werd de stad al veelvuldig aangevallen door de Russen. Dat werd door Moskou nog afgedaan als een vergeldingsaanval. De Israëlische premier Netanyahu zegt in oorlog te zijn met Hezbollah en heeft het leger bevolen om de aanvallen op Libanon op te voeren. Die terreurbeweging opereert vanuit Libanon en is een bondgenoot van Iran. Netanyahu kondigde aan Hezbollah te willen vernietigen. En vlak daarna heeft het Israëlische leger aanvallen uitgevoerd op de infrastructuur van Hezbollah, onder andere in de Bekaa-vallei. Inwoners van 10 plaatsen in Zuid-Libanon kregen eerder al het bevel te evacueren. En dan nog het weer. Vannacht daalt de temperatuur naar 13 tot 19 graden en er staat weinig wind. Overdag is het zonnig en droog en het wordt 30 tot 32 graden en het waait nauwelijks. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.

0: Alfred Drakke zet de tijd op 5 uur.
1: RTV Parkstad.
2: Jouw hits.
1: Jouw nieuws.
3: Dit is Francis Dix met het radionieuws op RTV Parkstad. Een Spaanse opvarende van het Nederlandse cruiseschip Hondius is besmet met het Hantavirus. Deze persoon zat in quarantaine in een ziekenhuis in Madrid en is overgebracht naar een geïsoleerde afdeling. Het gaat om een van de 14 Spanjaarden die aan boord van de Hondius waren waar het Hantavirus uitbrak. Die zitten sinds 10 mei in quarantaine. Het gaat om de tweede besmetting met het virus in Spanje. Drie opvarenden van het schip zijn overleden aan het virus, waaronder twee Nederlanders. Bij een verkeersongeluk met twee auto's in Westkapelle zijn 5 gewonden gevallen, waaronder 2 jonge kinderen. 1 persoon zat bekneld en moest door de brandweer bevrijd worden. 2 van de gewonden zijn met een traumahelikopter naar een ziekenhuis gebracht. De anderen werden ter plekke behandeld. Wat er gebeurd is, wordt onderzocht. Er wordt niet uitgesloten dat het om een frontale botsing gaat. Buitenlanders hebben van het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken het dringende advies gekregen om de Oekraïnse hoofdstad Kiev zo snel mogelijk te verlaten. De oproep is voor zowel burgers als diplomaten. Rusland is van plan om meer aanvallen uit te gaan voeren op Kiev, onder andere op de defensieindustrie, aldus het ministerie. De afgelopen dagen werd de stad al veelvuldig aangevallen.

gevallen door de Russen. Dat werd door Moskou nog afgedaan als een vergeldingsaanval. De Israëlische premier Netanyahu zegt in oorlog te zijn met Hezbollah en heeft het leger bevolen om de aanvallen op Libanon op te voeren. Die terreurbeweging opereert vanuit Libanon en is een bondgenoot van Iran. Netanyahu kondigde aan Hezbollah te willen vernietigen. En vlak daarna heeft het Israëlische leger aanvallen uitgevoerd op de infrastructuur van Hezbollah, onder andere in de Bekaa-vallei. Inwoners van 10 plaatsen in Zuid-Libanon kregen eerder al het bevel te evacueren. En dan nog het weer. Vannacht daalt de temperatuur naar 13 tot 19 graden en er staat weinig wind. Overdag is het zonnig en droog en het wordt 30 tot 32 graden en het waait nauwelijks. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.

0: Brakke zet de tijd op 6 uur.
1: RTV Parkstad.
2: Jouw hits.
1: Jouw nieuws.
3: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op RTV Parkstad. Vannacht hebben zo'n 140 asielzoekers uit Ter Apel in congrescentrum Hanzeplaza in Groningen geslapen. De opvang bij het aanmeldcentrum zit opnieuw vol. Daarom worden mensen sinds vorige week tijdelijk naar andere plekken gebracht, zodat ze niet buiten hoeven te slapen. Ook de afgelopen twee nachten ving Groningen asielzoekers op. Waar de groep morgen terecht kan is onduidelijk. Het Rode Kruis noemt het mensonterend en onbegrijpelijk dat er geen vaste opvangplek voor asielzoekers is. Bij zware Russische luchtaanvallen in Oekraïne zijn een dode en 15 gewonden gevallen. Vooral het oosten en het zuiden van het land werden getroffen. In de havenstad Odessa raakte infrastructuur beschadigd. In Kramatorsk vielen 12 gewonden door aanvallen met glijbommen. Onder hen is ook een jongen van 8. Volgens lokale autoriteiten was het al de derde grote Russische aanval op de stad in 24 uur

tijd. Het Kremlin noemt het een wraakactie voor een Oekraïense aanval op een school. In Noord-Frankrijk is een 21-jarige man overleden bij een ongeval met een parachute. Het parket van Compagnie wacht op de resultaten van een onderzoek en op technisch onderzoek van de parachute. De Franse krant Le Parisien schrijft dat de man geen beginner was. Hij zou al zeker 20 sprongen hebben gemaakt. Het parachutecentrum van Fréton-de-la-Château bleef de rest van het Pinksterweekend dicht. Het centrum werkt volledig mee om het onderzoek vlot te laten verlopen. Er is een planetoïde vernoemd naar de Nederlandse amateuronderzoeker Astrid Ewes. Ze onderzoekt in haar vrije tijd kleine ruimtedeeltjes die op de aarde terechtkomen. De Internationale Astronomische Unie heeft de ruimterots nu officieel de naam Ewes gegeven. De planetoïde is 1,5 kilometer groot en draait tussen Mars en Jupiter. Al eerder kreeg Ewes een prijs voor haar werk rond micrometeorieten. Andere bekende Nederlanders kregen al een planetoïde naar zich vernoemd. Het weer, tropisch warm vandaag. Bij weinig wind loopt de temperatuur op tot 30 graden landinwaarts en plaatselijk 32 graden in het zuidoosten. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.

0: Drakke zet de tijd op 7 uur.
1: RTV Parkstad.
2: Jouw hit.
1: Jouw nieuws.
3: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op RTV Parkstad. Vannacht hebben zo'n 140 asielzoekers uit Ter Apel in congrescentrum Hanzeplaza in Groningen geslapen. De opvang bij het aanmeldcentrum zit opnieuw vol. Daarom worden mensen sinds vorige week tijdelijk naar andere plekken gebracht, zodat ze niet buiten hoeven te slapen. Ook de afgelopen twee nachten ving Groningen asielzoekers op. Waar de groep morgen terecht kan is onduidelijk. Het Rode Kruis noemt het mensonterend en onbegrijpelijk dat er geen vaste opvangplek voor asielzoekers is. Bij zware Russische luchtaanvallen in Oekraïne zijn een dode en 15 gewonden gevallen. Vooral het oosten en het zuiden van het land werden getroffen. In de havenstad Odessa raakte infrastructuur beschadigd. In Kramatorsk vielen 12 gewonden.

0: landen door aanvallen met glijbommen. Onder hen is ook een jongen van 8. Volgens lokale autoriteiten was het al de 3e grote Russische aanval op de stad in 24 uur tijd. Het Kremlin noemt het een wraakactie voor een Oekraïense aanval op een school. In Noord-Frankrijk is een 21-jarige man overleden bij een ongeval met een parachute. Het parket van Compagnie wacht op de resultaten van een onderzoek en op technisch onderzoek van de parachute. De Franse krant Le Parisien schrijft dat de man geen beginner was. Hij zou al zeker 20 sprongen hebben gemaakt. Het parachutecentrum van Fréton de la Chateau bleef de rest van het Pinksterweekend dicht. Het centrum werkt volledig mee om het onderzoek vlot te laten verlopen. Er is een planetoïde vernoemd naar de Nederlandse amateuronderzoeker Astrid Ewes. Ze onderzoekt in haar vrije tijd kleine ruimtedeeltjes die op de aarde terechtkomen. De Internationale Astronomische Unie heeft de ruimterots nu officieel de naam Ewes gegeven. De planetoïde is 1,5 kilometer groot en draait tussen Mars en Jupiter. Al eerder kreeg Ewes een prijs voor haar werk rond micrometeorieten. Andere bekende Nederlanders kregen al een planetoïde naar zich vernoemd. Het weer tropisch warm vandaag. Bij weinig wind loopt de temperatuur op tot 30 graden landinwaarts en plaatselijk 32 graden in het zuidoosten. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
1: Zometeen op RTV Parkstad. Kim Broens.
2: Krammeltje, krammeltje in mijn hand. Wie bakt het lekkerst van een slimme slang?
3: Zonder twijfel Bakkerij Vonken. Brood en banket. Borden vol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid volgens uniek recept. Met 21 gezellige winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonken. Lekker tot de laatste kruimel.
4: Beleef nu een spetterend avontuur in Mondo Verde. In de langste wildwaterbaan van Nederland. Heb je trouwens de witte leeuwen, tijgers en withandgibbons al gezien? Mondo Verde Zoo, attracties en tuinen in Landgraaf. Kijk op 365mondoverde.nl.
2: Krammeltje, krammeltje, wist je het al?
4: Het is Bakkerij Vonken die je betoveren zal. Ontdek het vonkelende brood van Bakkerij Vonken. Zo bijzonder beleefde uw brood nog nooit.
1: Stuur je appje naar de studio vanaf nu via rtvparkstad.nl. En klik op het WhatsApp-logo.
5: Kim. Hey, hallo, goedemorgen. Dinsdag 26 mei. Leuk dat je weer luistert. Kim staat op van 7 tot 8. Met lekkere muziek na een hopelijk goede nacht. We beginnen met Black Box en Ride on Time.

7. Niet van Bryan Adams, maar van DJ Sammy en Janoe featuring Doe. En daar waren de meningen nogal over verdeeld in de Zero's. Maar goed, doet er niemand toe. We gaan zo meteen naar de hoofdpunten van het half acht nieuws. En daarna hoor je 20 minuten hits op een rij. Met daarin onder andere Taylor Swift, Gwen Stefani en Eve en Dance. En dit is heel leuk uit de zomer. Check out Demos en Pliers en She Don't Let Nobody.

0: Willems Drankenhandel houdt al ruim 100 jaar de glazen van feestvierend Limburg gevuld. En daar zijn we trots op. Klein of groot feest, op Willems Drankenhandel kunt u rekenen. Dranken, tapinstallaties en glaswerk zorgeloos geleverd voor een eerlijke prijs. Bezoek ook de slijterij aan de Buizertweg in Landgraaf. En maak kennis met onze wijnspecialisatie. Kijk op drankenhandelwillems.nl en volg ons op Facebook.
1: Café Brakke Rules. Weet je waarom? Zijn we als enige 24 verschillende biertjes van de tap. Proef alle nieuwe smaken en geniet van de eerste biet tot de laatste slok. Café Brakke is legendary in het centrum van Heerlen met live muziek en verschillende DJ's. Party, party, party bij Café Brakke. In de huiskamer van Heerlen is het altijd game on. Cafébrakke.nl.
2: Lange werkdag gehad? Dan is poetsen wel het laatste waar u zin in heeft. En daarom is er schoonmaakbedrijf K-Back. Houdt al jaren cafés, restaurants, discotheken en kantoren professioneel schoon. Zodat u op een frisse werkvloer weer aan de slag kan. Schoonmaakbedrijf K-Back in Landgraaf. Ook uw particuliere glazenwasser. Bel 0630 360808.
1: Café Brakke. Stiekem de leukste huiskamer in Heerlen. Cafébrakke.nl.
3: Ben jij er vanavond bij? Want kine bij Mindy Landgraaf is supergezellig. Elke avond om 19:30 met €1500 aan prijzengeld. Mede mogelijk door VV Schaasberg, Borstelvereniging Simpson, Schutterij Sint Hubertus, Stichting Bruggen van Vriendschap en Kakertse Boys. Mindy Kine, dat is gewoon leuk.
4: Voor heerlijke steaks, vis, Balkan en internationale gerechten kunt u ongekend genieten bij Steakhouse Dalmatia. Een gezellig familiebedrijf en al meer dan 10 jaar in Brunsum. Steakhouse Dalmatia, Lindeplein 4B in Brunsum. Kijk eens op de website voor onze menukaart en openingstijden. Dalmatia.nl.
5: RTV Parkstad.
6: Dit is Dick de Hark met de hoofdpunten van het radionieuws op RTV Parkstad. Vannacht hebben zo'n 140 asielzoekers uit Ter Apel in congrescentrum Hanzeplaza in Groningen geslapen. De opvang bij het aanmeldcentrum zit opnieuw vol. Daarom worden mensen sinds vorige week tijdelijk naar andere plekken gebracht, zodat ze niet buiten hoeven te slapen. Bij zware Russische luchtaanvallen in Oekraïne zijn een dode en 15 gewonden gevallen. Vooral het oosten en het zuiden van het land werden getroffen. In Noord-Frankrijk is een 21-jarige man overleden bij een ongeval met een parachute. Er is een planetoïde vernoemd naar de Nederlandse amateuronderzoeker Astrid Ewes. Die onderzoekt in haar vrije tijd kleine ruimtedeeltjes die op de aarde terechtkomen. Het weer tropisch warm vandaag. Bij weinig wind loopt de temperatuur op tot 30 graden landinwaarts en plaatselijk 32 graden in het zuidoosten. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op RTV Parkstad.

0: is DNCE, Cake by the Ocean. Maakte een einde aan 20 minuten hits op een rij. Je hoorde ook nog Gwen Stefani en Eve, Taylor Swift en Madonna voorbij komen. En dit is Dennis Edwards samen met Sida Garrett. Don't Look Any Further. Lekker uit de jaren 80. En die krijgt vanochtend het stempel, gewoon omdat het kan.
1: Bijna vergeten.
0: Bijna vergeten, maar niet helemaal.

0: TV Parkstad is nu in heel Zuid-Limburg te bekijken en te beluisteren. Via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
2: Als bij het installeren uw computer steeds langzamer gaat draaien, dan wordt het tijd voor CPC-computers. Daar bouwen ze uw computer op maat, zonder toeters en bellen die u toch niet gebruikt, en met alle mogelijke features die u juist nodig heeft. Surf nog één keer met uw oude computer naar cpc.nl of kom naar de Steenbergstraat, Hoek Hamstraat in Kerkrade. CPC. Een naam om in uw geheugen te printen.
3: Zo, jouw huis ziet er weer fris en strak uit. Zelf gedaan?
4: Nee hoor. Door de vakmannen van Parkstad Schilderwerken. Dan krijg je de hoogste kwaliteit voor een scherpe prijs.
3: Inderdaad, echt vakwerk.
4: Nu 10% korting op al het binnenwerk. Kijk op parkstadschilderwerken.nl.
5: Spot muziek en geluid wat je raakt. Bij Audio Frenzy draait alles om de muzikale beleving. Audio Frenzy is de hi-fi specialist van Zuid-Limburg. Aan de Hoenderstraat in Hartje Maastricht. High-end audioapparatuur van merken als Lin, Yamaha, Kef en nog veel meer. Voor ieder wat wils. Zelfs het design is prachtig.
6: Want het oog wil ook wat.
5: Audiofrenzy.nl.
7: Kom binnen.
8: Jongen, de zaken gaan goed, zie ik. Je hebt je hele kantoor opnieuw ingericht. Erg mooi. Mag wat kosten?
7: Yep, ik ben bij Rockmart in Kerkrade geweest. Super service, grote keuze en snelle levering. Die snappen gewoon wat een ondernemer nodig heeft. Bovendien optimale prijs-kwaliteitverhouding.
8: Rockmart in Kerkrade, zei je?
7: Rockmart.nl. Goed voor je bedrijf en de particulier.
5: Ook voor de beginnende muziekliefhebber. Check onze site, audiofrenzy.nl.
9: Café Drakke zet de tijd op 8 uur.

0: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op RTV Parkstad. Amerikaanse strijdkrachten hebben doelen aangevallen in het zuiden van Iran. Het waren onder meer raketinstallaties en Iraanse schepen die mijnen wilden leggen. De aanvallen zouden defensieve handelingen zijn om troepen van de VS te beschermen tegen bedreigingen van de Iraanse strijdkrachten. Ondanks de Amerikaanse aanvallen is een vredesakkoord met Iran nog steeds mogelijk. Dat zei de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Rubio tijdens een bezoek aan India. Volgens hem kan er binnen een paar dagen zo'n akkoord zijn. In Zutphen heeft een zeer grote brand afgelopen nacht een loods op het industrieterrein in de as gelegd. Bij de brand in het timmerbedrijf kwam veel rook vrij. De veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland meldt dat de loods bij aankomst van de brandweer al volledig in brand stond. Er werden 4 blusvoertuigen, een hoogwerker en 3 waterwagens ingezet. De brandweer kon voorkomen dat het vuur oversloeg naar omliggende panden. Rond 3 uur vannacht was de brand in Zutphen geblust. Over de oorzaak is nog niets bekend. Vannacht hebben zo'n 140 asielzoekers uit Ter Apel in congrescentrum Hanzeplaza in Groningen geslapen. De opvang bij het aanmeldcentrum zit opnieuw vol. Daarom worden mensen sinds vorige week tijdelijk naar andere plekken gebracht, zodat ze niet buiten hoeven te slapen. Ook de afgelopen 2 nachten ving Groningen asielzoekers op. Waar de groep morgen terecht kan is onduidelijk. Het Rode Kruis noemt het mensonterend en onbegrijpelijk dat er geen vaste opvangplek voor asielzoekers is. Gisteren is de legendarische Amerikaanse saxofonist Sonny Rollins op 95-jarige leeftijd overleden. Rollins gold als een van de laatste iconen in de jazzgeschiedenis. Hij begon al vroeg in de muziek en speelde als tiener in de jaren 40 van de vorige eeuw al in verschillende jazzformaties. Hij heeft tientallen albums op zijn naam staan en trad op met jazzlegendes als Miles Davis en John Coltrane. Sonny Rollins werd wel de kolos van de saxofoonwereld genoemd en was een van de meest invloedrijke jazzmuzikanten aller tijden. Het weer tropisch warm vandaag. Bij weinig wind loopt de temperatuur op tot 30 graden landinwaarts en plaatselijk 32 graden in het zuidoosten. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
1: Zometeen op RTV Parkstad. Rini van Breugel. Welkom aan boord bij Rederij Stiphout. Vaar met ons mee en geniet van al het lekkers uit onze kombuis. Zoals bij de Brunch Cruise,

0: opzet? Kijk op tritonmarketing.nl.
1: Merken tegen de beste prijs. Nu bij XXX Loods Pallen in Wurselen. Met de vriendschapskaart krijgt u nog eens 15% extra korting. Ja, 15%. Alleen bij XXX Loods Pallen in Wurselen. Mijn meubelzaak.
0: Social media, branding, hosting en webdesign. Echt alles voor de online aanwezigheid van jouw bedrijf. Vind je bij Triton? Kijk op tritonmarketing.nl.
2: Een lekkere geur is essentieel. Maar wat is jouw favoriete geur? Ontdek het bij Poelman Parfums in Hoensbroek. Bij ons vind je een groot assortiment aan parfums. Van Armani tot Michael Kors en van Tommy Hilfiger tot Prada. Dus score een parfum voor jezelf of voor iemand anders als cadeau bij Poelman Parfums. Bestel ook online via poelmanparfums.nl.
1: Merken tegen de beste prijs bij XXX Loods. En nu nog eens 15% extra korting. XXX Loods Pallen in Wurselen. Mijn meubelzaak.
3: De zon schijnt evenveel voor iedereen. Maar het energieverbruik verschilt. Investeer in slimme keuzes die echt bij uw woning en levensstijl passen. Kies voor airco en solartechniek Parkstad. Zij begeleiden u stap voor stap. Een airco, zonnepanelen of een warmtepomp. U ontvangt altijd een eerlijke en scherpe offerte. Samen maken wij uw woning toekomstklaar. airco-solarparkstad.nl.
2: Laat je bestelling door Poelman Parfums ook thuis bezorgen. Bel voor de mogelijkheden naar 045-205-5752. Tot snel.
4: Zoekt u een betrouwbare taxiservice? Dan zit u goed bij Taxicentrale Beersdal. Of het nu gaat om een gezellig avondje uit, een bedrijfsuitje of zakelijke afspraak. Wij zorgen ervoor dat iedereen veilig en comfortabel op de plaats van bestemming arriveert. Kijk op taxicentralebeersdal.nl. Dag en nacht.
3: Ook voor jaarlijks onderhoud en een schone airco. airco-solarparkstad.nl.
5: De keuze is reuze. Aanhoes heeft 38 ambachtelijke ijsmaken. En die wisselen steeds. Dus je ontdekt altijd iets nieuws. Wat oh zo lekker is. Kom snel genieten bij Aanhoes van de allernieuwste ijsmaken, ijskoeps, ijskoffie en milkshakes. Lekker op ons zonnig terras. Of gezellig binnen bij Aanhoes. Dalveulsterichtoes. Aan de Nuinhofstraat in Nut. Like ons op Facebook.
4: Bij Taxi Centrale Beersdal kies je ook voor betrouwbaar en comfortabel rolstoeltransport in de regio. Ook voor scootmobielen. Kijk op rolstoel-taxiparkstad.nl.
6: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Dani Silvia Party en Familiefotografie in Kerkrade. En Smith's Phone, de mobiele telecomshop in het shoppingcenter te Gangelt.
7: Rini van Breugel. Hele goede ochtend op dinsdag 26 mei 2026. Weer een feestweekend. Nou ja, feestdagen achter de rug. Dus we gaan weer beginnen. Beginnen met The Kid LAROI.

0: Daan de Munnik, de videoclip van het regent zonnestralen.
1: Rini van Breugel.
0: En dat is wel een beetje toepasselijk, hè, met het weer van de laatste week ongeveer. Het ruime weekend zullen we daar dan op houden. Pinksteren was een mooi weekend, dat mogen we wel zeggen qua weer. Gisteren was het lekker, eergisteren was het lekker. Zaterdag was ook helemaal niet verkeerd. Ja, mogen niet klagen. Je hoorde trouwens als eerste Stay van de Kid LAROI samen met Justin Bieber. En zojuist Agda en de Munnik met het regent zonnestralen bij jouw RTV Parkstad met jouw hits en jouw nieuws. En wat zijn die hits dan? Nou, onder andere zo meteen eentje van Aiken, Coldplay met een aantal mensen samen. Tom Jones, CeeLo Green heb ik voor je klaarstaan. We gaan ook nog een blokje 20 minuten hits op in rij en ons op een breugel vrij doen. En de nieuwe Harry Styles heb ik in de playlist voor je staan. Er zijn nog kaarten in Amsterdam te koop van zijn tour in de Johan Cruijff Arena. Het is nog niet helemaal uitverkocht. Maar even iets gek, hij doet er 10 of 12 of zoiets. En het is een groot stadion om te vullen. Dit is American Girls.

heleboel mensen om af te kondigen. Ik ga het proberen. Coldplay featuring Lil Sims, Burn Up Boy, Iliana en Tim. Uit 24 hoorde je We Pray. Daarvoor zat Lonely van Akon met dat leuke stemmetje erin. En Harry Styles en American Girls hoorde je ook nog. You don't.

0: Ja, toch is het een beetje jammer dat dit de gekuiste versie is, de nette versie. Forget You. Eigenlijk moet het Fuck You zijn natuurlijk, dat weten de meeste mensen wel. 2017 alweer, CeeLo Green.
1: De 20 minuten heet op een rij. Non-stop en breugelvrij.
2: RTV Parkstad.
0: En in die 20 minuten hits op in rij en non-stop en breugelvrij hoor je de volgende titels. Can You Hear Me Up, Where We Belong, Miles Away, Foolish en Hold Back the River. Je hoort ze zometeen na de hoofdpunten van het nieuws.
3: Hallo, heb ik uw aandacht? Zie je wel, de juiste aandacht van het juiste publiek in de juiste regio. Is wat u ook wilt.
2: Ja.
3: Adverteer vandaag nog op RTV Parkstad. En schreeuw het van de daken met uw bedrijf of instelling. Mail voor informatie naar sales@rtvparkstad.
4: Wow!
5: De nieuwe Havana Spinning Adventure is te gek.
4: En papa durft er niet in.
5: Havana Spinning Adventure, de nieuwe achtbaan in Mondelvaerde met draaiende karretjes. Beleef ook de Pirate Splash, wereldtuinen en de dieren. Mondelvaerde. Wanneer kom jij naar Mondelvaerde?
1: Dit is het RTV Parkstad Nieuws met Jos Tuinstra.
6: De regio Parkstad, inclusief de gemeente Beekdalen, moet volgens de spreidingswet 1013 asielzoekers opvangen. Daadwerkelijk worden 1017 asielzoekers opgevangen. Dat blijkt uit cijfers die het tv-programma Nieuwsuur heeft verzameld. Uit die cijfers blijkt ook dat de gemeenten Brunssum, Kerkrade, Landgraaf en Voerendaal elk 0 asielzoekers opvangen, terwijl deze gemeenten volgens de spreidingswet respectievelijk 110, 154, 159 en 69 asielzoekers zouden moeten te huisvesten. 4 gemeenten huisvesten meer asielzoekers dan ze volgens de wet moeten. Heerlen moet 290 asielzoekers opvangen, maar biedt plek aan 464 asielzoekers. Simpelveld moet er 49 opvangen, maar heeft volgens Nieuwsuur capaciteit voor 300 asielzoekers. Beekdalen heeft de opdracht 184 asielzoekers te huisvesten, maar telt er 253. De saunaclub Six Sands in Lemiers mag vanaf vandaag vrijdag weer open. De voorzieningenrechter heeft het sluitingsbevel van de burgemeester van Vaals, Harry Leunissen, geschorst. De burgemeester wilde de club vanaf 11 mei 6 maanden sluiten, nadat hij een inval op 2 april harddrugs en pepperspray waren gevonden. De rechter oordeelt dat de burgemeester wel mocht ingrijpen, maar niet goed genoeg heeft uitgelegd waarom meteen een sluiting van een half jaar nodig was. Eerdere incidenten waren er niet en een bezoekster verklaarde dat de drugs van haar waren en dat ze die had binnengesmokkeld. De club blijft voorlopig open in afwachting van de bezwaarprocedure. Schrijver Michael Berg uit Voerendaal heeft de Gouden Strop gewonnen voor zijn boek Vergelding. Berg ontving de prijs gisteravond tijdens de avond van het spannende boek in Utrecht, meldt de stichting Gouden Strop. Vergelding is het tweede deel uit de trilogie De Mergelandmoorden. Voor Terugkeer, het eerste deel uit die reeks, mocht de in Heerlen geboren en opgegroeide schrijver 2 weken geleden al de Hebban Thrillerprijs 2026 in ontvangst nemen. De Gouden Strop werd in 1986 ingesteld door het genootschap van Nederlandstalige misdaadauteurs. De winnaar krijgt €10.000 en een beeldje. Horecazaken in Heerlen mogen open blijven tijdens nachtelijke WK-wedstrijden van het Nederlands elftal in de Verenigde Staten. De Oranjefans kunnen dan de wedstrijden kijken in het café en op het terras. De verruiming geldt alleen voor Oranjewedstrijden buiten de normale openingstijden van de horeca. Het betreft in eerste instantie de wedstrijd tegen Oranje die op donderdag 26 juni om 1 uur begint. Daarna betreft het als Nederland de poolfase overleeft, de eerste wedstrijd op maandag 30 juni... die om 3 uur 's nachts begint. Uitzenden mag vanaf een half uur voor de wedstrijd en de horecazaken mogen tot 30 minuten na de wedstrijd open blijven. Dan nog het weer in Parkstad. Vandaag is het zonnig met wat stapelwolken. Vanmiddag wordt het zomers warm, rond 27 graden bij een zwakke oostenwind. Vannacht start helder en koelt af naar 12 graden. Morgen overdag wordt het drukkend warm met 28 tot 29 graden... en een kleine kans op een lokale onweersbui later op de dag.
1: Meld uw nieuws uit Parkstad via nieuws@rtvparkstad.nl.

0: Voor elk kampeeravontuur gaat u eerst naar Mini Vakantiewereld. Met een ruim assortiment van 7000 kampeerartikelen en een uitgebreid aanbod aan caravans. En zelfs voor onderhoud bent u bij ons aan het juiste adres. In Landgraaf.
1: Willems Drankenhandel houdt al ruim 100 jaar de glazen van feestvierend Limburg gevuld. En daar zijn we trots op. Klein of groot feest, op Willems Drankenhandel kunt u rekenen. Dranken, tapinstallaties en glaswerk zorgeloos geleverd voor een eerlijke prijs. Bezoek ook de slijterij aan de Buizertweg in Landgraaf. En maak kennis met onze wijnspecialisatie. Kijk op drankenhandelwillems.nl en volg ons op Facebook.
2: Bij Café Brakke in Heerlen begint de dag wanneer jij zin hebt. Ontbijt om 9 uur.

0: Volgens uniek recept. Met 21 gezellige winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonken. Lekker tot de laatste kruimel.
1: Café Branke never sleeps. Kom jij ook? Cafébranke.nl.
2: Op zoek naar een makelaar uit Parkstad? Bij Parkstad Makelaardij staan we voor je klaar. Persoonlijk, betrouwbaar en met kennis van de regio. Vraag nu een gratis waardebepaling aan en ontvang een gratis topadvertentie op Funda. Kijk op parkstadmakelaardij.nl om een afspraak te maken. Parkstad Makelaardij. Verkoopt met plezier.
3: Krammetje, krammetje, zet je de wekker?
4: Bij Bakkerij Vonken ligt 's ochtends al het lekkers. Ons filiaal aan de Wiebachstraat in Kerkrade is maandag tot en met zaterdag open vanaf 7 uur.
5: Café Brakke zet de tijd op 9 uur.
6: RTV Parkstad.
7: Jouw hits.
6: Jouw nieuws.
8: Dit is Dikter Hark met het radionieuws op RTV Parkstad. Amerikaanse strijdkrachten hebben doelen aangevallen in het zuiden van Iran. Het waren onder meer raketinstallaties en Iraanse schepen die mijnen wilden leggen. De aanvallen zouden defensieve handelingen zijn om troepen van de VS te beschermen tegen bedreigingen van de Iraanse strijdkrachten. Ondanks de Amerikaanse aanvallen is een vredesakkoord met Iran nog steeds mogelijk. Dat zei de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Rubio tijdens een bezoek aan India. Volgens hem kan er binnen een paar dagen zo'n akkoord zijn. In Zutphen heeft een zeer grote brand afgelopen nacht een loods op het industrieterrein in de as gelegd. Bij de brand in het timmerbedrijf kwam veel rook vrij. De veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland meldt dat de loods bij aankomst van de brandweer al volledig in brand stond. Er werden 4 blusvoertuigen, een hoogwerker en 3 waterwagens ingezet. De brandweer kon voorkomen dat het vuur oversloeg naar omliggende panden. Rond 3 uur vannacht was de brand in Zutphen geblust. Over de oorzaak is nog niets bekend. Vannacht hebben zo'n 140 asielzoekers uit Ter Apel in congrescentrum Hanzeplaza in Groningen geslapen. De opvang bij het aanmeldcentrum zit opnieuw vol. Daarom worden mensen sinds vorige week tijdelijk naar andere plekken gebracht, zodat ze niet buiten hoeven te slapen. Ook de afgelopen 2 nachten ving Groningen asielzoekers op. Waar de groep morgen terecht kan is onduidelijk. Het Rode Kruis noemt het mensonterend en onbegrijpelijk dat er geen vaste opvangplek voor asielzoekers is. Gisteren is de legendarische Amerikaanse saxofonist Sonny Rollins op 95-jarige leeftijd overleden. Rollins gold als een van de laatste iconen in de jazzgeschiedenis. Hij begon al vroeg in de muziek en speelde als tiener in de jaren 40 van de vorige eeuw al in verschillende jazzformaties. Hij heeft tientallen albums op zijn naam staan en trad op met jazzlegendes als Miles Davis en John Coltrane. Sonny Rollins werd wel de kolos van de saxofoonwereld genoemd en was een van de meest invloedrijke jazzmuzikanten aller tijden. Het weer tropisch warm vandaag. Bij weinig wind loopt de temperatuur op tot 30 graden landinwaarts en plaatselijk 32 graden in het zuidoosten. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
6: Zometeen op RTV Parkstad. Rini van Breugel. Merken tegen de beste prijs. Nu bij XXX Loods Pallen in Wurselen. Met de vriendschapskaart krijgt u nog eens 15% extra korting. Ja, 15%. Alleen bij XXX Loods Pallen in Wurselen. Mijn meubelzaak.
9: Spot muziek en geluid wat je raakt. Bij Audio Frenzy draait alles om de muzikale beleving. Audio Frenzy is de hi-fi specialist van Zuid-Limburg. Aan de Hoenderstraat in Hartje Maastricht. High-end audioapparatuur van merken als Lin, Yamaha, Kef en nog veel meer. Voor ieder wat wils. Zelfs het design is prachtig.
10: Komt het oog wel ook wat.
9: Audiofrenzy.nl.
11: Merken tegen de beste prijs bij XXX Loods. En nu nog eens 15% extra korting. XXX Loods Pallen in Wurselen. Mijn meubelzaak.
12: Voor heerlijke steaks, vis, Balkan en internationale gerechten kunt u ongekend genieten bij Steakhouse Dalmatia. Een gezellig familiebedrijf en al meer dan 10 jaar in Brunsum. Steakhouse Dalmatia, Lindeplein 4B in Brunsum. Kijk eens op de website voor onze menukaart en openingstijden. Dalmatia.nl.
9: Ook voor de beginnende muziekliefhebber. Check onze site audiofrenzy.nl.
13: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Dani Silvia Party en Familiefotografie in Kerkrade. En Smith's Phone, de mobiele telecomshop in het shoppingcenter te Gangelt.
6: Rini van Breugel.
14: Heet jou van harte welkom bij uur nummer 2 van Staying Alive in de ochtend. En ook dit tweede uur natuurlijk weer. Borden vol met lekkere hits op jouw ontbijttafel. Jouw hits.

0: is dit lekker. Het zakt hier van Another and 54 Ultra.
1: Rini van Breugel.
0: Ja, echt, het is zo'n vette track, vind ik. Ik hoop dat jij dat ook vindt. Ik vind het wel een beetje zomerplaatje. Nou, het past mooi bij het weer van de laatste tijd. We Built This City van Starship zat daarvoor. En verderop in dit uur hebben we natuurlijk de dubbele dinsdag track. Ik zou het bijna vergeten. Dan heb ik ook nog voor je even serieus. Ach, laten we die weer eens uit de kast pakken. Celine Dion, 20 minuten hits op in rij. En ons op en breugelvrij. Ja, genoeg zit om lekker te blijven hangen bij RTV Parkstad. Want deze heb ik ook nog. The Girls.

Girls Alone and the Sound of the Underground. RTV Park staat Staying Alive in de ochtend op iedere dinsdag. Doen wij de dubbele dinsdag track in het tweede uur. Twee liedjes van één artiest, één groep, één titel, één producer, één thema. En dat thema is gevonden door Eline. Het mooie weer van de laatste tijd vraagt om een paar mooie zomerse liedjes. Heb je er een paar toevallig voor de dubbele dinsdag? Zeker heb ik die, Eline. Wat dacht je van Chris Rea met On The Beach en Summertime van DJ Jazzy Jeff en The Fresh Prince?

Een van de meest ultieme zomerplaatjes, als je het mij vraagt. Eline kwam met een heel leuk idee om de dubbele dinsdagtrek te vullen met twee zomerse liedjes. Dankjewel Eline daarvoor. Het was leuk om ze op te zoeken en eens een keer wat andere tracks te draaien dan The Summer Is Magic, die wat meestal in zo'n lijstjes voorkomt. Ik had even serieus ook nog beloofd. Nou, dan doen we dat toch. Wij zijn RTV Parkstad. We do that shit. Zometeen nog Celine Dion, maar eerst dus Baila de Castellina.

0: Lang van verlogen tijden, toen Celine Dion nog hit na hit scoorde, was dit A New Day Has Come. En dat voordat we zo meteen overgaan op
1: de 20 minuten hits op een rij. Non-stop en breugelvrij.
2: RTV Parkstad.
0: Yep, en in die 20 minuten hits op een rij. Non-stop en breugelvrij staan de volgende titels vermeld. Burn, Only When You Leave, Drive Safe, Rehab en Die On This Hill. Dat zijn de tracks die je zo meteen hoort. Maar het wordt al een beetje krap, zie ik. Dus dat wordt weer passen naar meten. Maar je hoort ze zo meteen na de hoofdpunten van het nieuws.
2: Lange werkdag gehad? Dan is poetsen wel het laatste waar u zin in heeft. En daarom is er schoonmaakbedrijf K-Back. Houdt al jaren cafés, restaurants, discotheken en kantoren professioneel schoon. Zodat u op een frisse werkvloer weer aan de slag kan. Schoonmaakbedrijf K-Back in Landgraaf. Ook uw particuliere glazenwasser. Bel 0630 360808. De keuze is reuze. Aanhoes heeft 38 ambachtelijke ijsmaken. En die wisselen steeds. Dus je ontdekt altijd iets nieuws. Wat oh zo lekker is. Kom snel genieten bij Aanhoes van de allernieuwste ijsmaken, ijskoeken, koeps, ijskoffie en milkshakes. Lekker op ons zonnig terras. Of gezellig binnen bij Aanhoes. Daar vult je dich toe. Aan de Nuinhofstraat in Nut. Like ons op Facebook.
3: Kom binnen.
4: Tjongejonge, de zaken gaan goed, zie ik. Je hebt je hele kantoor opnieuw ingericht. Erg mooi, maar wat kost.

0: prijs-kwaliteit verhouding.
1: Rockmart Inke Eckrade, zei je?
0: Echockmacht.nl. Goed voor je bedrijf en de particulier.
2: Dit is het RTT Parkstad Nieuws met Jos Tuinstra.
3: Als de Heerlense gemeenteraad groen licht geeft, zal sportpark Varenbeuk in de wijk Vrieheide de Stak een ware metamorfose ondergaan. Dat biedt een unieke kans om voor de in Heerlen Noord gelegen wijk met grote sociaal-maatschappelijke uitdagingen het verschil te maken, zegt het college van burgemeester en wethouders. Er liggen twee varianten voor in een rapport van ICS-adviseurs dat is opgesteld in opdracht van de gemeente in overleg met het nationaal programma Heerlen Noord. In beide scenario's wordt de verouderde sporthal Varenbeuk gesloten. Daar komt een nieuw multifunctioneel sportgebouw voor terug, waar ook plek is voor jeugdwerk, scouting en horeca. Atletiekclub Avon gaat verhuizen en krijgt in het sportpark een zesbaans kunststofbaan. De honk- en softbalvelden worden gerenoveerd. Roda JC organiseert ook deze zomer weer voetbalkampen op meerdere locaties in de regio. De club begon ruim 10 jaar geleden met deze kampen om jeugdspelers in de regio meer ontwikkelkansen te bieden en de band met de achterban te versterken. Wat klein begon als een regionale voetbaldag, groeide uit tot een vaste zomerse traditie met honderden deelnemers. In juli en augustus kunnen jongens en meisjes van 6 tot en met 15 jaar complete voetbaldagen volgen met professionele begeleiding, wedstrijden en trainingen. Deelnemers krijgen een Roda JC-tenue, lunch en een officieel certificaat. Volgens de club draait het om plezier, ontwikkeling en het versterken van de regionale voetbalbasis. Aanmelden kan via rodajc.nl/voetbalkampen. In juni gaat in Stadion De Geuzelt in Maastricht de grootschalige openluchtmusical Bokkenrijders in première. In de hoofdcast speelt de uit Kerkrade afkomstige Milan van Waardenburg. Ook regisseur Servé Hermans, die eerder in de Rode Hal in Kerkrade succes had met Het Geluk van Limburg, leidt opnieuw een Limburg spektakel. De musical wordt uitgevoerd met 600 drones, 10 paarden, een bok en bijna 150 figuranten per avond. Het verhaal brengt de duistere Bokkenrijderslegende tot leven. Een geschiedenis die juist hier in Zuid-Limburg diepe sporen heeft nagelaten. Bokkenrijders is 4 weken te zien, van 3 tot en met 27 juni. Dan nog het weer in Parkstad. Vandaag wordt het zonnig en tropisch warm, met maxima van 31 tot 32 graden. De zon is fel met zonkracht 7 en het kan later drukkend aanvoelen. Vanavond blijft het warm, vannacht is het helder en koelt het af naar 14 graden. En morgen wordt het met maximaal 27 graden minder heet, bij een droge noordoostelijke wind.
2: Meld uw nieuws uit Parkstad via nieuws@rtvparkstad.nl.

0: Nou ja, zoals ik al zei, het wordt een beetje krap. Want zometeen is de uurwissel alweer. Je hoort de rehab van Amy Winehouse met een leuke uitmix beat. Altijd handig voor DJ's. De nummer 4 in...
1: De 20 minuten heet op een rij. Non-stop en breugelvrij.
2: RTV Parkstad.
0: Daarvoor staat Drive Safe, de nieuwe Niall Horan en Miles Smith. Only When You Leave van Spandau Ballet hoorde je nog voorbij komen. De allereerste in de 20 minuten hits op in rij. Non-stop en breugelvrij was Burn van Ellie Goulding. Blijft er natuurlijk nog eentje over voordat we zometeen naar de show van Arno op de radio gaan. En dat is die grote mooie hit van Sienna Spyro. Dit is Die on the Hill. Wat mij betreft tot morgen voor een nieuwe show van Staying Alive in de ochtend. En een prettige dag verder.

0: TV Parkstad is nu in heel Zuid-Limburg te bekijken en te beluisteren. Via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
2: De zon schijnt evenveel voor iedereen, maar het energieverbruik verschilt. Investeer in slimme keuzes die echt bij uw woning en levensstijl passen. Kies voor

0: Een uniek feest op het water.
1: Ook voor jaarlijks onderhoud en een schone airco. airco-solarparkstad.nl.
2: Als bij het installeren uw computer steeds langzamer gaat draaien,
3: dan wordt het tijd voor CPC-computers. Daar bouwen ze uw computer op maat. Zonder toeters en bellen die u toch niet gebruikt. En met alle mogelijke features die u juist nodig heeft. Surf nog één keer met uw oude computer naar cpc.nl of kom naar de Steenbergstraat, Hoek Hamstraat in Kerkrade. CPC. Een naam om in uw geheugen te printen.
4: Klinkt het bijhouden van de website of social media van je bedrijf zo?
5: Ah!
4: Of zo?
5: Ik snap hier niks van.
4: Dan kun je het toch echt beter overlaten

0: Zoekt u een betrouwbare taxiservice? Dan zit u goed bij taxicentrale Beersdal. Of het nu gaat om een gezellig avondje uit, een bedrijfsuitje of zakelijke afspraak. Wij zorgen ervoor dat iedereen veilig en comfortabel op de plaats van bestemming arriveert. Kijk op taxicentralebeersdal.nl. Dag en nacht.
1: Social media, branding, hosting en webdesign. Echt alles voor de online aanwezigheid van jouw bedrijf. Vind je bij Triton? Kijk op tritonmarketing.nl.
2: Waar ben jij naartoe geweest?
3: Naar Mondo Verde?
2: Met de nieuwe Havana's Tornado?
3: Ja, dat is een vrije val.
2: Te gek!
3: En de nieuwe Safari Carousel in dierenthema.
2: Wow!
3: Ontdek ook de andere attracties. Wereldtuinen en dieren.
2: Wanneer kom jij naar Mondo Verde?
0: Bij taxicentrale Beersdal kies je ook voor betrouwbaar en comfortabel rolstoeltransport in de regio. Ook voor scootmobielen. Kijk op rolstoel-taxiparkstad.nl.
4: Café Drakke zet de tijd op 10 uur.
5: RTV Parkstad.
6: Jouw hits.
5: Jouw nieuws.
7: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op RTV Parkstad. Gemeenten en provincies trekken bij het Rijk aan de bel omdat ze zich grote zorgen maken over de bereikbaarheid van Nederland. Wegen, maar ook bruggen, viaducten, sluizen, tunnels, gemalen en kades zijn aan groot onderhoud en vervanging toe. En daar is 1,5 miljard euro extra per jaar voor nodig, meldt het interprovinciale overleg IPO. Komt dat geld er niet, dan dreigt er flinke overlast doordat bruggen en viaducten voor langere tijd afgesloten moeten worden. Al dus het IPO. Dat spreekt van een onwenselijke situatie voor burgers en bedrijven. Op een aantal terreinen krijgen criminelen steeds meer invloed, terwijl de controle vanuit de overheid langzaam afneemt. Dat meldt de NOS, die een rapport van het Strategisch Kenniscentrum Ondermijnende Criminaliteit in handen heeft, waarin staat dat er een parallelle economie ontstaat, waarbij criminaliteit zich nestelt in het vastgoed, het transport, de zorg, horeca en detailhandel. De overheid dreigt de grip te verliezen, staat in het rapport al dus de NOS. Het onderzoek van het Strategisch Kenniscentrum Ondermijning is gedaan in opdracht van de overheid. Amerikaanse strijdkrachten hebben doelen aangevallen in het zuiden van Iran. Het waren onder meer raketinstallaties en Iraanse schepen die mijnen wilden leggen. De aanvallen zouden defensieve handelingen zijn om troepen van de VS te beschermen tegen bedreigingen van de Iraanse strijdkrachten. Ondanks de Amerikaanse aanvallen is een vredesakkoord met Iran nog steeds mogelijk. Dat zei de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Rubio tijdens een bezoek aan India. Volgens hem kan er binnen een paar dagen zo'n akkoord zijn. In Zutphen heeft een zeer grote brand afgelopen nacht een loods op het industrieterrein in de as gelegd. Bij de brand in het timmerbedrijf kwam veel rook vrij. De veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland meldt dat de loods bij aankomst van de brandweer al volledig in brand stond. Er werden 4 blusvoertuigen, een hoogwerker en 3 waterwagens ingezet. De brandweer kon voorkomen dat het vuur oversloeg naar omliggende panden. Rond 3 uur vannacht was de brand in Zutphen geblust. Over de oorzaak is nog niets bekend. Het weer tropisch warm vandaag. Bij weinig wind loopt de temperatuur op tot 30 graden landinwaarts en plaatselijk 32 graden in het zuidoosten. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
5: Zometeen op RTV Parkstad. Arno Krijnen.
8: Zeg maar dag tegen 1-voor-1 inleveren. Een zak vol flessen en of blikjes in 1 keer inleveren. Ontvang je statiegeld makkelijk via een tikkie. Onze nieuwe machine maakt het super gemakkelijk. In Landgraaf.
9: Een lekkere geur is essentieel.
10: Maar wat is jouw favoriete geur?
9: Ontdek het bij Boelman Parfums in Hoensbroek. Bij ons vind je een groot assortiment aan parfums. Van Armani
10: tot Michael Kors.
9: En van Tommy Hilfiger tot Prada.

0: Dus scoor een parfum voor jezelf of voor iemand anders als cadeau bij Poelman Parfums. Bestel ook online via poelmanparfums.nl.
1: Zo, jouw huis ziet er weer fris en strak uit. Zelf gedaan?
2: Nee hoor, door de vakmannen van Parkstad Schilderwerken. Dan krijg je de hoogste kwaliteit voor een scherpe prijs.
1: Inderdaad, echt vakwerk.
2: Nu 10% korting op al het binnenwerk. Kijk op parkstadschilderwerken.nl.
0: Laat je bestelling door Poelman Parfums ook thuis bezorgen. Bel voor de mogelijkheden naar 045 205 5752. Tot snel.
3: Bij Poelman Parfums.
4: Dit programma is ook te zien op tv. Ziggo kanaal 43.

0: Broodje, krummeltje in mijn hand. Wie bakt het lekkerst van een slimmersland?
1: Zonder twijfel Bakkerij Vonken. Brood en banket, boordevol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid volgens uniek recept. Met 21 gezellige winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonken. Lekker tot de laatste kruimel.
2: Café Brakke rules. Weet je waarom? Zijn we als enige 24 verschillende biertjes van de tap. Proef alle nieuwe smaken en geniet van de eerste biet tot de laatste slok. Café Brakke is legendary in het centrum van Heerlen met live muziek en verschillende DJ's. Party, party, party bij Café Brakke. In de huiskamer van Heerlen is het altijd game on. Cafébrakke.nl.
0: Krummeltje, krummeltje in mijn hand. Je maakt de lekkerste rijstvlei van het land.
3: Bakkerij Vonken. Probeer hem ook eens met slagroom.
4: Willems Drankenhandel houdt al ruim 100 jaar de glazen van feestvierend Limburg gevuld. En daar zijn we trots op. Klein of groot feest, op Willems Drankenhandel kunt u rekenen. Dranken, tapinstallaties en glaswerk zorgeloos geleverd voor een eerlijke prijs. Bezoek ook de slijterij aan de Buizertweg in Landgraaf. En maak kennis met onze wijnspecialisatie. Kijk op drankenhandelwillems.nl en volg ons op Facebook.
2: Café Brakke, stiekem de leukste huiskamer in Heerlen. Cafébrakke.nl.
5: Dit is het RTT Parkstad Nieuws met Jos Tuinstra.
6: Als de Heerlense gemeenteraad groen licht geeft, zal sportpark Varenbeuk in de wijk Vrieheide de Stak een ware metamorfose ondergaan. Dat biedt een unieke kans om voor de in Heerlen-Noord gelegen wijk met grote sociaal-maatschappelijke uitdagingen het verschil te maken, zegt het college van burgemeester en wethouders. Er liggen twee varianten voor in een rapport van ICS-adviseurs dat is opgesteld in opdracht van de gemeente in overleg met het nationaal programma Heerlen-Noord. In beide scenario's wordt de verouderde sporthal Varenbeuk gesloten. Daar komt een nieuw multifunctioneel sportgebouw voor terug, waar ook plek is voor jeugdwerk, scouting en horeca. Atletiekclub Avon gaat verhuizen en krijgt in het sportpark een zesbaans kunststofbaan. De honk- en softbalvelden worden gerenoveerd. Roda JC organiseert ook deze zomer weer voetbalkampen op meerdere locaties in de regio. De club begon ruim 10 jaar geleden met deze kampen om jeugdspelers in de regio meer ontwikkelkansen te bieden en de band met de achterban te versterken. Wat klein begon als een regionale voetbaldag, groeide uit tot een vaste zomerse traditie met honderden deelnemers. In juli en augustus kunnen jongens en meisjes van 6 tot en met 15 jaar complete voetbaldagen volgen met professionele begeleiding, wedstrijden en trainingen. Deelnemers krijgen een Roda JC-tenue, lunch en een officieel certificaat. Volgens de club draait het om plezier, ontwikkeling en het versterken van de regionale voetbalbasis. Aanmelden kan via rodajc.nl/voetbalkampen. In juni gaat in Stadion De Geuzelt in Maastricht de grootschalige openluchtmusical Bokkenrijders in première. In de hoofdcast speelt de uit Kerkrade afkomstige Milan van Waardenburg. Ook regisseur Servé Hermans, die eerder in de Rode Hal in Kerkrade succes had met Het Geluk van Limburg, leidt opnieuw een Limburg spektakel. De musical wordt uitgevoerd met 600 drones, 10 paarden, een bok en bijna 150 figuranten per avond. Het verhaal brengt de duistere Bokkenrijderslegende tot leven. Een geschiedenis die juist hier in Zuid-Limburg diepe sporen heeft nagelaten. Bokkenrijders is 4 weken te zien, van 3 tot en met 27 juni. Dan nog het weer in Parkstad. Vandaag wordt het zonnig en tropisch warm, met maxima van 31 tot 32 graden. De zon is fel met zonkracht 7 en het kan later drukkend aanvoelen. Vanavond blijft het warm, vannacht is het helder en koelt het af naar 14 graden. En morgen wordt het met maximaal 27 graden minder heet, bij een droge noordoostelijke wind.
5: Meld uw nieuws uit Parkstad via nieuws@rtvparkstad.nl.

0: en te beluisteren via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Boston in heel
2: Spot muziek en geluid wat je raakt. Bij Audio Frenzy draait alles om de muzikale beleving. Audio Frenzy is dé hi-fi specialist van Zuid-Limburg. Aan de Hoenderstraat in Hartje Maastricht. High-end audioapparatuur van merken als Lin, Yamaha, Kef en nog veel meer. Voor ieder wat wils. Zelfs het design is prachtig.
3: Komt het oog wel ook wat?
2: Audiofrenzy.nl.
4: Voor heerlijke steaks, vis, Balkan en internationale gerechten kunt u ongekend genieten bij Steakhouse Dalmatia. Een gezellig familiebedrijf en al meer dan 10 jaar in Brunsum. Steakhouse Dalmatia, Lindeplein 4B in Brunsum. Kijk eens op de website voor onze menukaart en openingstijden. Dalmatia.nl.
2: Ook voor de beginnende muziekliefhebber. Check onze site audiofrenzy.nl.
5: Café Drakken zet de tijd op 11 uur.
6: RTV Parkstad.
7: Jouw hits.
6: Jouw nieuws.
8: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op RTV Parkstad. Bij een spoorwegovergang in het Belgische Buggenhout is een schoolbusje aangereden door een reizigerstrein. Er zijn meerdere dodelijke slachtoffers, meldt de VRT. De aanrijding was rond 7:45 vanochtend en de overweg zou gesloten zijn omdat er een trein naderde. Waarom of hoe het schoolbusje ondanks de actieve signalen toch het spoor is opgereden, is nog onduidelijk. Er zaten zo'n 100 reizigers in de trein. Niemand van hen raakte gewond. Ze zijn geëvacueerd door de brandweer. In een huis aan de Tilburgse Trouwlaan is een dode gevallen bij een steekpartij vannacht. De politie heeft twee vrouwen aangehouden die in de woning waren. Ze zitten nog vast voor verhoor. Na de melding van de steekpartij werden eenheden van de politie, een ambulance en een traumahelikopter ingezet. Ambulancemedewerkers hebben het slachtoffer gereanimeerd en naar het ziekenhuis gebracht. Wat de aanleiding voor de steekpartij in Tilburg was, is nog onduidelijk. Gemeenten en provincies trekken bij het Rijk aan de bel omdat ze zich grote zorgen maken over de bereikbaarheid van Nederland. Wegen, maar ook bruggen, viaducten, sluizen, tunnels, gemalen en kades zijn aan groot onderhoud in vervanging toe. En daar is 1,5 miljard euro extra per jaar voor nodig, meldt het interprovinciale overleg IPO. Komt dat geld er niet, dan dreigt er flinke overlast doordat bruggen en viaducten voor langere tijd afgesloten moeten worden. Al dus het IPO. Dat spreekt van een onwenselijke situatie voor burgers en bedrijven. Op een aantal terreinen krijgen criminelen steeds meer invloed, terwijl de controle vanuit de overheid langzaam afneemt. Dat meldt de NOS, die een rapport van het Strategisch Kenniscentrum Ondermijnende Criminaliteit in handen heeft, waarin staat dat er een parallelle economie ontstaat, waarbij criminaliteit zich nestelt in het vastgoed, het transport, de zorg, horeca en detailhandel. De overheid dreigt de grip te verliezen, staat in het rapport al dus de NOS. Het onderzoek van het Strategisch Kenniscentrum Ondermijning is gedaan in opdracht van de overheid. Het weer tropisch warm vandaag. Bij weinig wind loopt de temperatuur op tot 30 graden landinwaarts en plaatselijk 32 graden in het zuidoosten. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
6: Zometeen op RTV Parkstad. Arno Krijnen.
9: Kom binnen.
10: Tjonge jonge, de zaken gaan goed, zie ik. Je hebt je hele kantoor opnieuw ingericht. Erg mooi. Mag wat kosten?
9: Yep, ik ben bij Rockmart in Kerkrade geweest. Super service, grote keuze en snelle levering. Die snappen gewoon wat een ondernemer nodig heeft. Bovendien optimale prijs-kwaliteitverhouding.
10: Rockmart in Kerkrade, zei je?
9: rockmart.nl. Goed voor je bedrijf en de particulier.
11: Beleef nu een spetterend avontuur in Mondelverde. In de langste wildwaterbaan van Nederland. Heb je trouwens de witte leeuwen, tijgers en withandgibbons al gezien? Mondo Verde Zoo, attracties en tuinen in Landgraaf. Kijk op 365mondoverde.nl.
12: De keuze is reuze. Aanhoes heeft 38 ambassadeurs.

0: smartelijke ijs maken. En die wisselen steeds. Dus je ontdekt altijd iets nieuws. Wat oh zo lekker is. Kom snel genieten bij Aanhoes van de allernieuwste ijsmaken, ijskoeps, ijskoffie en milkshakes. Lekker op ons zonnig terras. Of gezellig binnen bij Aanhoes. Daar vult je dich toe. Aan de Nuinhofstraat in Nut. Like ons op Facebook.
1: Dit programma is ook te zien op tv. Ziggo Kanaal 43.

0: Zoekt u een betrouwbare taxiservice? Dan zit u goed bij taxicentrale Beersdal. Of het nu gaat om een gezellig avondje uit, een bedrijfsuitje of zakelijke afspraak. Wij zorgen ervoor dat iedereen veilig en comfortabel op de plaats van bestemming arriveert. Kijk op taxicentralebeersdal.nl. Dag en nacht.
1: Social media, branding, hosting en webdesign. Echt alles voor de online aanwezigheid van jouw bedrijf. Vind je met Triton? Kijk op tritonmarketing.nl.
2: De zon schijnt evenveel voor iedereen, maar het energieverbruik verschilt. Investeer in slimme keuzes die echt bij uw woning en levensstijl passen. Kies voor airco en solartechniek Parkstad. Zij begeleiden u stap voor stap. Een airco, zonnepanelen of een warmtepomp? U ontvangt altijd een eerlijke en scherpe offerte. Samen maken wij uw woning toekomstklaar. airco-solarparkstad.nl.
0: Bij taxicentrale Beersdal kies je ook voor betrouwbaar en comfortabel rolstoeltransport in de regio. Ook voor scootmobielen. Kijk op rolstoel-taxiparkstad.nl.
3: Lange werkdag gehad? Dan is poetsen wel het laatste waar u zin in heeft. En daarom is er schoonmaakbedrijf K-Back. Houdt al jaren cafés, restaurants, discotheken en kantoren professioneel schoon. Zodat u op een frisse werkvloer weer aan de slag kan. Schoonmaakbedrijf K-Back in Landgraaf. Ook uw particuliere glazenwasser. Bel 0630 360808.
2: Ook voor jaarlijks onderhoud en een schone airco. airco-solarparkstad.nl.
4: Mindy's textielwasser is voor velen een uitkomst. Daarom zijn er nu 4 machines. Dekbedden, de tenues van je club of ander groot textiel. Bij Mindy Landgraaf kun je maar liefst 18 kilo was draaien in onze eigen wasserette. En ons café-restaurant aan de overkant maakt het wachten nog gezellig ook. Ontdek zelf het gemak aan de Einsteinstraat in Landgraaf.
5: Welkom aan boord bij Rederij Stiphout. Vaar met ons mee naar Luik en geniet van deze bruisende stad. Of beleef het spektakel van de sluizen tijdens de Vier Sluizentocht. Rederij Stiphout. Beleef stad en natuur vanaf het water.
6: Dit is het RTV Parkstad Nieuws met Jos Tuinstra.
7: Als de Heerlense gemeenteraad groen licht geeft, zal sportpark Varenbeuk in de wijk Vrieheide de Stak een ware metamorfose ondergaan. Dat biedt een unieke kans om voor de in Heerlen-Noord gelegen wijk met grote sociaal-maatschappelijke uitdagingen het verschil te maken, zegt het college van burgemeester en wethouders. Er liggen 2 varianten voor in een rapport van ICS-adviseurs dat is opgesteld in opdracht van de gemeente in overleg met het nationaal programma Heerlen-Noord. In beide scenario's wordt de verouderde sporthal Varenbeuk gesloten. Daar komt een nieuw multifunctioneel sportgebouw voor terug, waar ook plek is voor jeugdwerk, scouting en horeca. Atletiekclub Avon gaat verhuizen en krijgt in het sportpark een 6-baans kunststofbaan. De honk- en softbalvelden worden gerenoveerd. Roda JC organiseert ook deze zomer weer voetbalkampen op meerdere locaties in de regio. De club begon ruim 10 jaar geleden met deze kampen om jeugdspelers in de regio meer ontwikkelkansen te bieden en de band met de achterban te versterken. Wat klein begon als een regionale voetbaldag, groeide uit tot een vaste zomerse traditie met honderden deelnemers. In juli en augustus kunnen jongens en meisjes van 6 tot en met 15 jaar complete voetbaldagen volgen met professionele begeleiding, wedstrijden en trainingen. Deelnemers krijgen een Roda JC-tenue, lunch en een officieel certificaat. Volgens de club draait het om plezier, ontwikkeling en het versterken van de regionale voetbalbasis. Aanmelden kan via rodajc.nl/voetbalkampen. In juni gaat in Stadion De Geuzelt in Maastricht de grootschalige openluchtmusical Bokkenrijders in première. In de hoofdcast speelt de uit Kerkrade afkomstige Milan van Waardenburg. Ook regisseur Servé Hermans, die eerder in de Rode Hal in Kerkrade succes had met Het Geluk van Limburg, leidt opnieuw een Limburg spektakel. De musical wordt uitgevoerd met 600 drones, 10 paarden, een bok en bijna 150 figuranten per avond. Het verhaal brengt de duistere Bokkenrijderslegende tot leven. Een geschiedenis die juist hier in Zuid-Limburg diepe sporen heeft nagelaten. Bokkenrijders is 4 weken te zien, van 3 tot en met 27 juni. Dan nog het weer in Parkstad. Vandaag wordt het zonnig en tropisch warm, met maxima van 31 tot 32 graden. De zon is fel met zonkracht 7 en het kan later drukkend aanvoelen. Vanavond blijft het warm, vannacht is het helder en koelt het af naar 14 graden. En morgen wordt het met maximaal 27 graden minder heet, bij een droge noordoostelijke wind.
6: Meld uw nieuws uit Parkstad via nieuws@rtvparkstad.nl.

0: kijken en te beluisteren via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Pakistan in heel Zuid-Limburg.
2: Een lekkere geur is essentieel.
3: Maar wat is jouw favoriete geur?
2: Ontdek het bij Boelman Parfums in Hoensbroek. Bij ons vind je een groot assortiment aan parfums. Van Armani
3: tot Michael Kors
2: en van Tommy Hilfiger tot Prada. Dus score een parfum voor jezelf of voor iemand anders als cadeau bij Poelman Parfums. Bestel ook online via poelmanparfums.nl.
4: Als bij het installeren uw computer steeds langzamer gaat draaien, dan wordt het tijd voor CPC-computers. Daar bouwen ze uw computer op maat, zonder toeters en bellen die u toch niet gebruikt, en met alle mogelijke features die u juist nodig heeft. Surf nog één keer met uw oude computer naar cpc.nl of kom naar de Steenbergstraat, Hoekhamstraat in Kerkrade. CPC. Een naam om in uw geheugen te printen.
2: Laat je bestelling door Poelman Parfums ook thuis bezorgen. Bel voor de mogelijkheden naar 045-205-5752. Tot snel.
5: Café Drakke zet de tijd op 12 uur.
6: RTV Parkstad.
7: Jouw hits.
6: Jouw nieuws.
8: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op RTV Parkstad. Vanwege de tropische warmte vandaag heeft Rijkswaterstaat het zogenoemde hitteprotocol ingesteld. Het protocol trad om 10 uur in werking omdat het vanmiddag 33 graden kan worden. Mochten automobilisten pech onderweg krijgen, dan worden extra maatregelen getroffen om hen zo snel mogelijk naar een veilige locatie met voorzieningen te brengen. De temperatuur van het wegdek kan namelijk tot ruim 50 graden oplopen. Het hitteprotocol geldt met uitzondering van de provincie Friesland voor heel Nederland. In de provincie Gelderland zal de Koninklijke Landmacht voorlopig niet met explosieven en open vuur oefenen. Dit vanwege het risico op natuurbranden. De brandweer heeft fase 2 afgekondigd. Dit gebeurt als het een tijdje niet geregend heeft. Eind vorige maand braken er verschillende natuurbranden uit tijdens militaire trainingen in onder andere Noord-Brabant en Gelderland. De landmacht pakt de training weer op als de kans op natuurbranden naar fase 1 is gedaald. Uit een laatste peiling van de Consumentenbond blijkt dat een thuisgezet kopje koffie duurder dan ooit is. De prijzen stegen in 5 jaar tijd gemiddeld met 74% door onder meer slechte oogsten en hogere kosten, aldus de bond. Voor koffie van een A-merk zijn consumenten gemiddeld het goedkoopst uit bij Nettorama, Dirk en Fomar. Het duurst zijn Plus, Jumbo en Albert Heijn. Volgens de Consumentenbond loont het om bij een drogist voor koffie te gaan kijken, waar de A-merken vaak een stuk goedkoper zijn. Bij een spoorwegovergang in het Belgische Bruggenhout is een schoolbusje aangereden door een passagierstrein. Er zijn meerdere dodelijke slachtoffers, meldt de VRT. De aanrijding was rond 7:45 vanochtend en de overweg zou gesloten zijn omdat er een trein naderde. Waarom of hoe het schoolbusje ondanks de actieve signalen toch op het spoor is gereden is nog onduidelijk. Er zaten zo'n 100 reizigers in de trein, niemand van hen raakte gewond. Zij zijn geëvacueerd door de brandweer. Het weer, veel zon en bij weinig wind wordt het tussen de 30 en 33 graden. Later brengt een zeewind wat verkoeling in het noorden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
6: Zometeen op RTV Parkstad. Maurice Kamelot.
9: Voor heerlijke steaks, vis, Balkan en internationale gerechten kunt u ongekend genieten bij Steakhouse Dalmatia. Een gezellig familiebedrijf en al meer dan 10 jaar in Brunsum. Steakhouse Dalmatia, Lindeplein 4B in Brunsum. Kijk eens op de website voor onze menukaart en openingstijden. Dalmatia.nl.
10: Bij Café Brakke in Heerlen begint de dag wanneer jij zin hebt. Ontbijt om 9 uur of lunch om 1 uur. Of een late night borrelhapje, zelfs midden in de nacht. Echt, bij ons kan het gewoon en ga je nooit met honger naar huis. Check onze uitgebreide menukaart. Alles homemade en even lekker. Café Brakke, thuis in het hart van Heerlen. Waar jong en oud zich thuis voelt. Van zonsopgang tot middernacht. Altijd epic, nooit saai. Cafébrakke.nl.
11: Willems Drankenhandel houdt al ruim 100 jaar de glazen van feestvierend Limburg gevuld. En daar zijn we trots op. Klein of groot feest, op Willems Drankenhandel kunt u rekenen. Dranken, tapinstallaties en glaswerk zorgeloos geleverd voor een eerlijke prijs. Bezoek ook de slijterij aan de Buizertweg in Landgraaf. En maak kennis met onze wijn.

0: specialisatie. Kijk op drankenhandelwilms.nl en volg ons op Facebook.
1: Café Branke never sleeps. Kom jij ook? Cafébranke.nl.
2: Krammeltje, krammeltje in mijn hand. Wie bakt het lekkerst van een slimme slang?
3: Zonder twijfel Bakkerij Vonken. Brood en banket, boordevol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid volgens uniek recept. Met 21 gezellige winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonken. Lekker tot de laatste kruimel.
4: Zo, jouw huis ziet er weer fris en strak uit. Zelf gedaan?
5: Nee hoor. Door de vakmannen van Parkstad Schilderwerken. Dan krijg je de hoogste kwaliteit voor een scherpe prijs.
4: Inderdaad, echt vakwerk.
5: Nu 10% korting op al het binnenwerk. Kijk op parkstadschilderwerken.nl.
2: Kruimeltje, kruimeltje in mijn hand. Nu maakt de mooiste taarten van het land.
6: Bakkerij Vonken. Voor elke gelegenheid een taart. Kies uit meer dan 1000 taarten op bakkerijvonken.nl.
7: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door puurblanche.nl. Vang mooie dromen op puurblanche.nl. Maurice, kom along.
8: Ja, toen was het dinsdag.

Al lekker, deze klassieker van eigen bodem. Heerlijk. Too Limited. En get ready for this op Echte V-Park. Zat na het lekkere lange weekend. Lekker genoten, mensen. Verkorte werkweek, want het is alweer dinsdag. Hè. En voelt misschien wel als een maandag. Maar het leuke is, morgen, dat is dan weer

En zo meteen de 20 minuten hits op rij, non-stoppend breuzelvrij. Wat wil je horen? Gebruik de Parkzat. En stuur ons even een berichtje met de favoriete plaat die je graag wil horen. Dan beloof ik je, als je heel snel bent, ga ik hem zo voor je draaien.

0: spot muziek en geluid wat je raakt. Bij Audio Frenzy draait alles om de muzikale beleving. Audio Frenzy is de hi-fi specialist van Zuid-Limburg. Aan de Hoenderstraat in Hartje Maastricht. High-end audioapparatuur van merken als Lin, Yamaha, Kef en nog veel meer. Voor ieder wat wils. Zelfs het design is prachtig.
1: Komt het oog wel ook wat.
0: Audiofrenzy.nl.
2: Op zoek naar een makelaar uit Parkstad? Bij Parkstad Makelaardijk staan we voor je klaar. Persoonlijk, betrouwbaar en met kennis van de regio. Vraag nu een gratis waardebepaling aan en ontvang een gratis topadvertentie op Funda. Kijk op parkstadmakelaardij.nl om een afspraak te maken. Parkstad Makelaardij. Verkoopt met plezier.
0: Ook voor de beginnende muziekliefhebber. Check onze site audiofrenzy.nl.
3: De nieuwe Havana Spinning Adventure is te gek.
4: En papa durft er niet in.
3: De Havana Spinning Adventure. De nieuwe achtbaan in Mondelverde met draaiende karretjes. Beleef ook de Pirate Splash, wereldtuinen en de dieren. Wanneer kom jij naar Mondelverde?
5: Dit is het RTV Parkstad Nieuws met Jos Tuinstra.
6: Als de Heerlense gemeenteraad groen licht geeft, zal sportpark Varenbeuk in de wijk Vrieheide de Stak een ware metamorfose ondergaan. Dat biedt een unieke kans om voor de in Heerlen Noord gelegen wijk met grote sociaal-maatschappelijke uitdagingen het verschil te maken, zegt het college van burgemeester en wethouders. Er liggen twee varianten voor in een rapport van ICS-adviseurs dat is opgesteld in opdracht van de gemeente in overleg met het nationaal programma Heerlen Noord. In beide scenario's wordt de verouderde sporthal Varenbeuk gesloten. Daar komt een nieuw multifunctioneel sportgebouw voor terug, waar ook plek is voor jeugdwerk, scouting en horeca. Atletiekclub Avon gaat verhuizen en krijgt in het sportpark een zesbaans kunststofbaan. De honk- en softbalvelden worden gerenoveerd. Roda JC organiseert ook deze zomer weer voetbalkampen op meerdere locaties in de regio. De club begon ruim 10 jaar geleden met deze kampen om jeugdspelers in de regio meer ontwikkelkansen te bieden en de band met de achterban te versterken. Wat klein begon als een regionale voetbaldag, groeide uit tot een vaste zomerse traditie met honderden deelnemers. In juli en augustus kunnen jongens en meisjes van 6 tot en met 15 jaar complete voetbaldagen volgen met professionele begeleiding, wedstrijden en trainingen. Deelnemers krijgen een Roda JC-tenue, lunch en een officieel certificaat. Volgens de club draait het om plezier, ontwikkeling en het versterken van de regionale voetbalbasis. Aanmelden kan via rodajc.nl/voetbalkampen. In juni gaat in Stadion De Geuzelt in Maastricht de grootschalige openluchtmusical Bokkenrijders in première. In de hoofdcast speelt de uit Kerkrade afkomstige Milan van Waardenburg. Ook regisseur Servé Hermans, die eerder in de Rode Hal in Kerkrade succes had met Het Geluk van Limburg, leidt opnieuw een Limburg spektakel. De musical wordt uitgevoerd met 600 drones, 10 paarden, een bok en bijna 150 figuranten per avond. Het verhaal brengt de duistere Bokkenrijderslegende tot leven. Een geschiedenis die juist hier in Zuid-Limburg diepe sporen heeft nagelaten. Bokkenrijders is 4 weken te zien, van 3 tot en met 27 juni. Dan nog het weer in Parkstad. Vandaag wordt het zonnig en tropisch warm, met maxima van 31 tot 32 graden. De zon is fel met zonkracht 7 en het kan later drukkend aanvoelen. Vanavond blijft het warm, vannacht is het helder en koelt het af naar 14 graden. En morgen wordt het met maximaal 27 graden minder heet, bij een droge noordoostelijke wind.
5: Heeft u nieuws uit Parkstad? Stuur het naar nieuws@rtvparkstad.nl.
7: RTV Parkstad.
5: Via 89.2 FM en rtvparkstad.nl.
7: RTV Parkstad.
5: Met nu de 20 minuten hits op een rij. Non-stop en...

De Coming Arts en Don't Leave Me This Way. En ook Imagine Dragons en Thunder op Echt TV Parks. Dat straks nieuwe ronde, nieuwe kansen. Als je je favoriete plaat niet hebt gehoord, geef hem nog even snel door. Ga ik hem wellicht zo voor je draaien om 1:30. Emma Heesters tot 1:00. En ook James Blunt. You Are Beautiful hoor je zo meteen.

0: Kom binnen.
1: Tjonge jonge, de zaken gaan goed, zie ik. Je hebt je hele kantoor opnieuw ingericht. Erg mooi. Mag wat kosten?
0: Yep, ik ben bij Rockmart in Kerkrade geweest. Super service, grote keuze en snelle levering. Die snappen gewoon wat een ondernemer nodig heeft. Bovendien optimale prijs-kwaliteitverhouding.
1: Rockmart in Kerkrade, zei je?
0: rockmart.nl. Goed voor je bedrijf en de particulier.
2: Zoekt u een betrouwbare taxiservice? Dan zit u goed bij Taxicentrale Beersdal.

0: Zelfs voor je harige huisgenoot ga je naar Minly. Want in onze tankshops in Heerlen en Landgraaf vind je nu ook dierbenodigdheden. Dat is wel zo handig. En hou je van hengelsport? Dan vind je bij Minly Landgraaf alles wat je nodig hebt. Ontdek ook de broodjes en snacks van Minly Plaza to go.
1: Café Drakke zet de tijd op 1 uur.
2: RTV Parkstad.
3: Jouw hit.
2: Jouw nieuws.
4: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op RTV Parkstad. De verhoging van de AOW-leeftijd gaat niet door. Dat melden Haagse bronnen op basis van een brief van Sociale Zaken minister Hans Veilbrief. Het kabinet wil hiermee de bonden, oppositiepartijen en werkgevers tegemoetkomen. Eerder was de regering van plan zo'n 6,5 miljard euro te bezuinigen door onder andere de AOW-leeftijd te verhogen. Veilbrief gaf lange tijd geen stroopreeds toe om zijn doel, de sociale zekerheid betaalbaar te houden, te kunnen halen. Economische zakenstaatssecretaris Willemijn Aarts verbiedt de overname van Solfinity, het bedrijf achter DigiD, door het Amerikaanse Kendrill. Aarts neemt het advies van het bureau Toetsingen Investeringen ter harte. Het BTI kwam tot de conclusie dat de beoogde overname van Solfinity mogelijk een risico vormt voor het publieke belang. Dat schrijft Aarts in haar brief aan de Tweede Kamer. Al eerder liet een Kamermeerderheid weten tegen de overname te zijn. De GGZ heeft berekend dat er ieder jaar zeker 7750 sociale huurwoningen nodig zijn voor mensen met psychische klachten die uitbehandeld zijn in een instelling of uit de gevangenis komen. Naast reguliere woningzoekenden en asielzoekers die hier mogen blijven, moeten mensen met psychische klachten lang wachten op een woning, terwijl ze eigenlijk voorrang hebben. Uit een recente enquête van de Nederlandse GGZ blijkt dat 64% van die mensen langer dan een jaar wacht op een zelfstandige woonplek. Verschillende delen van Europa krijgen vandaag met hitte te maken. In Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk zijn ondertussen al records gebroken. In Londen werd het gisteren ruim 34 graden. In mei was het nog niet eerder zo heet in het VK. Ook vandaag kan de thermometer tot boven de 35 graden oplopen. In het Franse Auxerrois werd het gisteren 37,1 graden. Het Franse Meteorologisch Instituut noemt de hittegolf opmerkelijk vroeg en lang. Tot slot Spanje. Daar werd het op meerdere plekken zelfs boven de 40 graden. En dan het weer bij ons. Veel zon en bij weinig wind wordt het tussen de 30 en 33 graden. Later brengt een zeewind wat verkoeling in het noorden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
2: Zometeen op RTV Parkstad. Maurice Kamelot.
5: Klinkt het bijhouden van de website of social media van je bedrijf zo?
6: Ah!
5: Of zo?
6: Ik snap hier niks van.
5: Dan kun je het toch echt beter overlaten.

0: Kijk op tritonmarketing.nl.
1: De zon schijnt evenveel voor iedereen, maar het energieverbruik verschilt. Investeer in slimme keuzes die echt bij uw woning en levensstijl passen. Kies voor airco en solartechniek Parkstad. Zij begeleiden u stap voor stap. Een airco, zonnepanelen of een warmtepomp? U ontvangt altijd een eerlijke en scherpe offerte. Samen maken wij uw woning toekomstklaar. airco-solarparkstad.nl.
0: Social media, branding, hosting en webdesign. Echt alles voor de online aanwezigheid van jouw bedrijf. Vind je bij Triton? Kijk op tritonmarketing.nl.
2: Welkom aan boord bij Rederij Stiphout. Vaar met ons mee. Beleef de historische vaarroute en ontdek het bassin, prachtige sluisjes en een heuse vaartunnel. Of kies voor de rondvaart op de Maas, die te combineren is met een grottenbezoek. Rederij Stiphout. Beleef streek en natuur vanaf het water.
1: Ook voor jaarlijks onderhoud en een schone airco. airco-solarparkstad.nl.
3: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door puurblanche.nl. Vang mooie dromen op puurblanche.nl.
4: Maurice Kamelot.
5: Het was dan weer 1 uur. Welkom bij deze dinsdag die toch een beetje voelt als een maandag. Ja, we gaan je helpen.

Elton John. Hij offert zichzelf op bij Sacrifice. Ja, dat zeg ik op de radio. En ook nog hoorde je daarvoor... even kijken, ik moet heel even in het playlistje kijken. Ongelooflijk, al die muziek die we hier draaien. Het is ook zoveel, mensen, je houdt het niet meer bij. Taylor Swift natuurlijk, ja, en The Fate of Ophelia. Jazeker. Heerlijk, hè? Onderweg Harry Styles, The American Girls... en eerst Drake en Mahi Jordan...

heerlijke klassieker deze, hè. Op de valreep uit de jaren 80. 1989, de dames Clément natuurlijk, hè. Ja, Monique en Suzanne, The Lovers Lane. And it's the first time op RTV Parkstad. Ook Harry Styles en American Girls en Drake. Hold on, we're going home. Jouw hits, jouw nieuws. 20 minuten hits, hoor je straks. Here's the Kid Leroy, Without You.

0: zijn The American Authors and The Best Day of My Life. Straks 20 minuten hits op rij, non-stop en breuzelvrij. Somewhere Only We Know staat te trappelen vanochtend. Keen over 3,5 minuut op de radio.
1: Een lekkere geur is essentieel. Maar wat is jouw favoriete geur? Ontdek het bij Pullman Parfums in Hoensbroek. Bij ons vind je een groot assortiment aan parfums. Van Armani tot Michael Kors en van Tommy Hilfiger tot Prada. Dus score een parfum voor jezelf of voor iemand anders als cadeau bij Pullman Parfums. Bestel ook online via pullmanparfums.nl.
2: Lange werkdag gehad? Dan is poetsen wel het laatste waar u zin in heeft. En daarom is er schoonmaakbedrijf K-Back. Houdt al jaren cafés, restaurants, discotheken en kantoren professioneel schoon. Zodat u op een frisse werkvloer weer aan de slag kan. Schoonmaakbedrijf K-Back in Landgraaf. Ook uw particuliere glazenwasser. Bel 0630 360808.
1: Laat je bestelling door Pullman Parfums ook thuis bezorgen. Bel voor de mogelijkheden naar 045 205 5752. Tot snel.
3: Dit is het RTV Parkstad nieuws met Jos Tuinstra.
4: In Heerlen is het voorlopig ontwerp voor de nieuwbouw van het Herlen College vastgesteld. Maar politiek en inhoudelijk liggen er nog stevige vragen op tafel. Een ruime meerderheid van de gemeenteraad steunde het plan, waaronder Oudere Partij Heerlen, Jongere Partij Heerlen, GroenLinks Partij van de Arbeid, SP, D66 en Hoensbroeks Belang. Zij zien de nieuwbouw als noodzakelijke investering in modern VMBO-onderwijs en als belangrijke schakel binnen de gebiedsontwikkeling Stadspark Oranje-Nassau. Andere partijen blijven kritisch, bijvoorbeeld of de financiële onderbouwing wel stevig genoeg is. Zeker nu bouwkosten blijven stijgen. Brunsum maakt zich op voor het World Dance Festival Parade Brunsum van 25 tot en met 28 juni. De voorbereidingen zijn in volle gang, want het evenement trekt traditioneel 20.000 tot 30.000 extra bezoekers naar Brunsum en de omliggende gemeenten. Dat zorgt voor merkbare drukte in horeca, hotels, campings en openbaar vervoer in heel Parkstad en de regio. Ook de artiesten zelf, zo'n 300 tot 500 dansers en begeleiders, verblijven verspreid over de regio in groepsaccommodaties en sporthallen in Brunsum, maar ook in hotels in Heerlen, Landgraaf, Kerkrade, Aken en Belgisch Limburg. Een deel logeert bij gastgezinnen, want het festival een sterk verbindend karakter geeft. 4 dagen lang vullen internationale dansgroepen het Vijverpark en het centrum met optredens, workshops en ontmoetingen. Vanaf NAVO-vliegbasis Geilenkirchen, net over de grens, worden vanaf nu tot en met vrijdag calibratievluchten uitgevoerd met een Learjet 35. Het toestel vliegt daarbij meerdere keren op lagere hoogte rond de basis om de verkeersleidingsradar te testen. De vluchten vinden plaats tussen 8 en 10 uur, binnen de reguliere openingstijden. Omwonenden maken zich zorgen over geluidsoverlast, de frequentie van militaire vluchten en het gebrek aan inzicht in de planning. Ook lokale politici vragen al langer om betere communicatie en meer transparantie over uitzonderlijke vliegbewegingen. Inwoners die overlast ervaren kunnen klachten melden bij het bewonersinformatiepunt van de NAVO-basis via het Duitse Luftfahrtbundesamt of bij hun eigen gemeente, die meldingen bundelt richting de basis. De NAVO benadrukt dat calibratie verplicht is om te voldoen aan internationale veiligheidsnormen. Dan nog het weer in Parkstad. Het is vandaag zonnig en tropisch warm met maxima rond 32 graden. De zon is fel met zonkracht 7 en het kan later drukkend aanvoelen. Vanavond blijft het ook warm. Vannacht is het helder en koelt het af naar 14 graden. En morgen wordt het met maximaal 27 graden minder heet bij een droge noordoostelijke wind.
3: Heeft u nieuws uit Parkstad? Stuur het naar nieuws@rtvparkstad.nl.
5: RTV Parkstad.
3: Via 89.2 FM en rtvparkstad.nl.
5: RTV Parkstad.
3: Met nu de 20 minuten hits op een rij. Non-stop en breuzelvrij.

0: TV Parkstad is nu in heel Zuid-Limburg te bekijken en te beluisteren. Via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
2: Als bij het installeren uw computer steeds langzamer gaat draaien, dan wordt het tijd voor CPC-computers. Daar bouwen ze uw computer op maat, zonder toeters en bellen die u toch niet gebruikt, en met alle mogelijke features die u juist nodig heeft. Surf nog één keer met uw oude computer naar cpc.nl of kom naar de Steenbergstraat, Hoek Hamstraat in Kerkrade. CPC. Een naam om in uw geheugen te printen.
3: Willems Drankenhandel houdt al ruim 100 jaar de glazen van feestvierend Limburg gevuld. En daar zijn we trots op. Klein of groot feest, op Willems Drankenhandel kunt u rekenen. Dranken, tapinstallaties en glaswerk zorgeloos geleverd voor een eerlijke prijs. Bezoek ook de slijterij aan de Buizertweg in Landgraaf en maak kennis met onze wijnspecialisatie. Kijk op drankenhandelwillems.nl en volg ons op Facebook.
4: Krammeltje, krammeltje in mijn hand. Wie bakt het lekkerst van een slimmersland?
5: Zonder twijfel Bakkerij Vonken. Brood en banket, borden vol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid volgens uniek recept. Met 21 gezellige winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonken. Lekker tot de laatste kruimel.
6: Café Brakke rules. Weet je waarom? Zijn we als enige 24 verschillende biertjes van de tap. Proef alle nieuwe smaken en geniet van de eerste biet tot de laatste slok. Café Brakke is legendary in het centrum van Heerlen met live muziek en verschillende DJ's. Party, party, party bij Café Brakke. In de huiskamer van Heerlen is het altijd game on. Cafébrakke.nl.
4: Krammeltje, krammeltje, wist je het al?
7: Het is Bakkerij Vonken die je betoveren zal. Ontdek het vonkelende brood van Bakkerij Vonken. Zo bijzonder beleefde uw brood nog nooit.
8: Waar ben jij naartoe geweest?
9: Naar Mondo Verde.
8: Met de nieuwe Havana's Tornado?
9: Ja, dat is een vrije val.
8: Te gek!
9: En de nieuwe Safari Carousel in dierenthema.
8: Wow!
9: Ontdek ook de andere attracties. Wereldtuinen en dieren.
8: Wanneer kom jij naar Mondo Verde?
6: Café Brakke. Stiekem de leukste huiskamer in Heerlen. Cafébrakke.nl.
10: Voor heerlijke steaks, vis, Balkan en internationale gerechten kunt u ongekend genieten bij Steakhouse Dalmatia. Een gezellig familiebedrijf en al meer dan 10 jaar in Brunssum. Steakhouse Dalmatia. Lindeplein 4B in Brunssum. Kijk eens op de website voor onze menukaart en openingstijden. Dalmatia.nl.
11: Café Drake.

0: inzittenden van de schoolbus zijn omgekomen. Het gaat om twee tieners van 12 en 15 jaar, de chauffeur van het busje en een volwassen begeleider. Het is nog onduidelijk hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren. Op beelden zou te zien zijn dat de slagbomen naar beneden waren. Er worden door het Rode Kruis extra tenten geplaatst op het grasveld voor het aanmeldcentrum in Ter Apel om op die manier voor wat meer schaduw te zorgen. Vandaag kan het kwik tot boven de 30 graden oplopen. Ook deelt het Rode Kruis opnieuw water- en zonnebrandcrème uit. Vanmorgen rond 11 uur stonden er zo'n 70 tot 80 mensen buiten. Het is onbekend waar de asielzoekers die de komende nacht geen slaapplek hebben naartoe gaan. Afgelopen weekend en gisteren heeft Groningen voor een noodnachtopvang gezorgd. De verhoging van de AOW-leeftijd gaat niet door. Dat melden Haagse bronnen op basis van een brief van Sociale Zaken minister Hans Veilbrief. Het kabinet wil hiermee de bonden, oppositiepartijen en werkgevers tegemoetkomen. Eerder was de regering van plan zo'n 6,5 miljard euro te bezuinigen door onder andere de AOW-leeftijd te verhogen. Veilbrief gaf lange tijd geen stroopreeds toe om zijn doel, de sociale zekerheid betaalbaar te houden, te kunnen halen. De Tweede Kamer wil dat boswachters nog voor het eind van het jaar beter worden bewapend. Een ruime meerderheid van de Kamer steunt een VVD-motie hierover, waarin staat dat boswachters geregeld 's nachts in gevaarlijke situaties terechtkomen. Maar ze mogen alleen een hond ter bescherming meenemen of alleen een vuurwapen. Dat zou met allebei moeten en dat is nu bij de wet verboden. Daarnaast zouden ze betere communicatiemiddelen moeten hebben, net zoals de politie of brandweer die heeft. Het weer. Veel zon en bij weinig wind is het tussen de 30 en 33 graden. Later brengt een zeewind wat verkoeling in het noorden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
1: Zometeen op RTV Parkstad. Erik Kerkhof. Merken tegen de beste prijs. Nu bij XXX Loods Pallen in Wurselen. Met de vriendschapskaart krijgt u nog eens 15% extra korting. Ja, 15%. Alleen bij XXX Loods Pallen in Wurselen. Mijn meubelzaak. Spot muziek en geluid wat je raakt. Bij Audio Frenzy draait alles om de muzikale beleving. Audio Frenzy is de hi-fi specialist van Zuid-Limburg. Aan de Hoenderstraat in Hartje Maastricht. High-end audioapparatuur. Van merken als Lin, Yamaha, Kef en nog veel meer. Voor ieder wat wils. Zelfs het design is prachtig.
2: Komt het oog wel ook wat.
1: Audiofrenzy.nl.
3: Merken tegen de beste prijs bij XXX Loods. En nu nog eens 15% extra korting. XXX Loods Pallen in Wurselen. Mijn meubelzaak.
4: Klaar met werken? Autovies? Zelfs bedrijfsbussen kunnen in onze carwash. Want onze geavanceerde wasstraat is 2,50 meter hoog en 2,40 meter breed. Dus naast auto's krijg je op afspraak ook campers, caravans, bedrijfsbussen en pick-ups makkelijk schoon. En Lindy Carwash keeps you moving.
1: Ook voor de beginnende muziekliefhebber. Check onze site audiofrenzy.nl. Stuur je appje naar de studio vanaf nu via rtvparkstad.nl en klik op het WhatsApp-logo.

0: De zon schijnt evenveel voor iedereen, maar het energieverbruik verschilt. Investeer in slimme keuzes die echt bij uw woning en levensstijl passen. Kies voor airco en solartechniek Parkstad. Zij begeleiden u stap voor stap. Een airco, zonnepanelen of een warmtepomp? U ontvangt altijd een eerlijke en scherpe offerte. Samen maken wij uw woning toekomstklaar. airco-solarparkstad.nl.
1: De keuze is reuze. Aanhoes heeft 38 ambachtelijke ijsmaken en die wisselen steeds. Dus je ontdekt altijd iets nieuws, wat oh zo lekker is. Kom snel genieten bij Aanhoes van de allernieuwste ijsmaken, ijskoeps, ijskoffie en milkshakes. Lekker op ons zonnig terras of gezellig binnen bij Aanhoes. Dalfheusterichthoes aan de Nuinhofstraat in Nut. Like ons op Facebook.
0: Ook voor jaarlijks onderhoud en een schone airco. airco-solarparkstad.nl.
2: Zo, jouw huis ziet er weer fris en strak uit. Zelf gedaan?
3: Nee hoor. Door de vakmannen van Parkstad Schilderwerken. Dan krijg je de hoogste kwaliteit voor een scherpe prijs.
2: Inderdaad, echt vakwerk.
3: Nu 10% korting op al het binnenwerk. Kijk op parkstadschilderwerken.nl.
4: Zoekt u een betrouwbare taxiservice? Dan zit u goed bij taxicentrale Beersdal. Of het nu gaat om een gezellig avondje uit, een bedrijfsuitje of zakelijke afspraak. Wij zorgen ervoor dat iedereen veilig en comfortabel op de plaats van bestemming arriveert. Kijk op taxicentralebeersdal.nl. Dag en nacht.
5: Welkom aan boord bij Rederij Stiphout. Vaar met ons mee en geniet van al het lekkers uit onze kombuis. Zoals bij de brunchcruise,

0: prijs-kwaliteit verhouding.
1: Rockmart Inke Eckrade, zei je?
0: EchoCKMAECHT.nl. Goed voor je bedrijf en de particulier.
2: Dit is het RTV Parkstad Nieuws met Jos Tuinstra.
3: In Heerlen is het voorlopig ontwerp voor de nieuwbouw van het Herlen College vastgesteld. Maar politiek en inhoudelijk liggen er nog stevige vragen op tafel. Een ruime meerderheid van de gemeenteraad steunde het plan, waaronder Oudere Partij Heerlen, Jongere Partij Heerlen, GroenLinks Partij van de Arbeid, SP, D66 en Hoensbroeks Belang. Zij zien de nieuwbouw als noodzakelijke investering in modern VMBO-onderwijs en als belangrijke schakel binnen de gebiedsontwikkeling Stadspark Oranje-Nassau. Andere partijen blijven kritisch, bijvoorbeeld of de financiële onderbouwing wel stevig genoeg is. Zeker nu bouwkosten blijven stijgen. Brunsum maakt zich op voor het World Dance Festival Parade Brunsum van 25 tot en met 28 juni. De voorbereidingen zijn in volle gang, want het evenement trekt traditioneel 20.000 tot 30.000 extra bezoekers naar Brunsum en de omliggende gemeenten. Dat zorgt voor merkbare drukte in horeca, hotels, campings en openbaar vervoer in heel Parkstad en de regio. Ook de artiesten zelf, zo'n 300 tot 500 dansers en begeleiders, verblijven verspreid over de regio in groepsaccommodaties en sport. Sporthallen in Brunsum, maar ook in hotels in Heerlen, Landgraaf, Kerkrade, Aken en Belgisch Limburg. Een deel logeert bij gastgezinnen, wat het festival een sterk verbindend karakter geeft. 4 dagen lang vullen internationale dansgroepen het Vijverpark en het centrum met optredens, workshops en ontmoetingen. Vanaf NAVO-vliegbasis Geilenkirchen, net over de grens, worden vanaf nu tot en met vrijdag calibratievluchten uitgevoerd met een Learjet 35. Het toestel vliegt daarbij meerdere keren op lagere hoogte rond de basis om de verkeersleidingsradar te testen. De vluchten vinden plaats tussen 8 en 10 uur, binnen de reguliere openingstijden. Omwonenden maken zich zorgen over geluidsoverlast, de frequentie van militaire vluchten en het gebrek aan inzicht in de planning. Ook lokale politici vragen al langer om betere communicatie en meer transparantie over uitzonderlijke vliegbewegingen. Inwoners die overlast ervaren kunnen klachten melden bij het bewonersinformatiepunt van de NAVO-basis via het Duitse Luftfahrtbundesamt of bij hun eigen gemeente die meldingen bundelt richting de basis. De NAVO benadrukt dat calibratie verplicht is om te voldoen aan internationale veiligheidsnormen. Dan nog het weer in Parkstad. Het is vandaag zonnig en tropisch warm met maxima rond 32 graden. De zon is fel met zonkracht 7 en het kan later drukkend aanvoelen. Vanavond blijft het ook warm. Vannacht is het helder en koelt het af naar 14 graden. En morgen wordt het met maximaal 27 graden minder heet bij een droge noordoostelijke wind.
2: Heeft u nieuws uit Parkstad? Stuur het naar nieuws@rtvparkstad.nl.
4: RTV Parkstad.
2: Via 89.2 FM en rtvparkstad.nl.
4: RTV Parkstad.
2: Met nu de 20 minuten hits op een rij. Non-stop en breuzelvrij.
5: Get on the floor. Put your hands up. Put your hands up.

0: RTV Parkstad is nu in heel Zuid-Limburg te bekijken en te beluisteren. Via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
2: Klinkt het bijhouden van de website of social media van je bedrijf zo?
3: Ah!
2: Of zo?
3: Ik snap hier niks van.
2: Dan kun je het toch echt beter overlaten.

0: heb ik uw aandacht. Zie je wel, de juiste aandacht van het juiste publiek in de juiste regio. Is wat u ook wilt.
1: Ja.
0: Adverteer vandaag nog op RTP Parkstad. En schreeuw het van de daken met uw bedrijf of instelling. Mail voor informatie naar sales@rtpparkstad. Social media, branding, hosting en webdesign. Echt alles voor de online aanwezigheid van jouw bedrijf. Vind je bij Triton? Kijk op tritonmarketing.nl.
2: Café Drakke zet de tijd op 3 uur.
0: RTV Parkstad.
1: Jouw hits.
0: Jouw nieuws.
3: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op RTV Parkstad. Medewerkers in de melkproducten, kaas en babyvoedingbranche gaan staken. Vakbond FNV ligt met de Nederlandse zuivelorganisatie overhoop over een nieuwe cao en had een ultimatum gesteld. Wanneer de stakingen gaan plaatsvinden kan een FNV-woordvoerder nog niet zeggen. FNV wil een 2-jarige cao waarin de lonen 2 keer met 6% stijgen. NZO wil een 1-jarige cao en wil de lonen met 3% verhogen. De Nederlandse zuivelindustrie telt 85.000 medewerkers. Sinds vandaag is de Rotterdamse Erasmusbrug in beide richtingen voor het verkeer gesloten. Het wegdek moet vernieuwd worden en daarom kan de brug een kleine 5 weken niet gebruikt worden. De werkzaamheden op de brug werden begin deze maand aangekondigd, maar vanmorgen bleek dat niet iedereen daarvan op de hoogte was. Voetgangers en fietsers kunnen de brug wel blijven oversteken. Vrijdag 3 juli om 4 uur 's middags is de brug.

0: Elektrotechnische en de machine-industrie deed het goed. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. De binnenlandse omzet daalde. In het eerste kwartaal van dit jaar was de voedings- en genotsmiddelenindustrie de branche met de grootste omzetdaling, aldus het CBS. Het weer. Veel zon en bij weinig wind is het tussen de 30 en 33 graden. Later brengt een zeewind wat verkoeling in het noorden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
1: Zometeen op RTV Parkstad. Erik Kerkhoff.
2: Krammeltje in mijn hand. Wie bakt het lekkerst van een slimmersland?
3: Zonder twijfel Bakkerij Vonken. Brood en banket. Boordevol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid volgens uniek recept. Met 21 gezellige winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonken. Lekker tot de laatste kruimel.
4: Beleef nu een spetterend avontuur in Mondo Verde. In de langste wildwaterbaan van Nederland. Heb je trouwens de witte leeuwen, tijgers en withandgibbons al gezien? Mondo Verde Zoo. Attracties en tuinen in Landgraaf. Kijk op 365mondoverde.nl.
2: Krammeltje, zet je de wekker?
5: Bij Bakkerij Vonken ligt 's ochtends al het lekkers. Ons filiaal aan de Wiebachstraat in Kerkrade is maandag tot en met zaterdag open vanaf 7 uur.

ze ooit aan me dacht. Als een mooi en groot geloof aan de muur van mijn gedachten hangt een wereldkaart te wachten tot ze terugkomt met haar reizen in mijn hoofd.

0: Voor heerlijke steaks, vis, Balkan en internationale gerechten kunt u ongekend genieten bij Steakhouse Dalmatia. Een gezellig familiebedrijf en al meer dan 10 jaar in Brunsum. Steakhouse Dalmatia, Lindeplein 4B in Brunsum. Kijk eens op de website voor onze menukaart en openingstijden. Dalmatia.nl.
1: Een lekkere geur is essentieel. Maar wat is jouw favoriete geur? Ontdek het bij Boelman Parfums in Hoensbroek. Bij ons vind je een groot assortiment aan parfums. Van Armani tot Michael Kors en van Tommy Hilfiger tot Prada. Dus scoor een parfum voor jezelf of voor iemand anders als cadeau bij Boelman Parfums. Bestel ook online via boelmanparfums.nl.
2: Bij Café Brakke in Heerlen begint de dag wanneer jij zin hebt. Ontbijt om 9 uur of lunch om 1 uur. Of een late night borrelhapje, zelfs midden in de nacht. Echt, bij ons kan het gewoon en ga je nooit met honger naar huis. Check onze uitgebreide menukaart. Alles homemade en even lekker. Café Brakke, thuis in het hart van Heerlen. Waar jong en oud zich thuis voelt. Van zonsopgang tot middernacht. Altijd epic, nooit saai. Cafébrakke.nl.
1: Laat je bestelling door Poelman Parfums ook thuis bezorgen. Bel voor de mogelijkheden naar 045-205-5752. Tot snel.
3: Op zoek naar een makelaar uit Parkstad? Bij Parkstad Makelaardij staan we voor je klaar. Persoonlijk, betrouwbaar en met kennis van de regio. Vraag nu een gratis waardebepaling aan en ontvang een gratis topadvertentie op Funda. Kijk op parkstadmakelaardij.nl om een afspraak te maken. Parkstad Makelaardij. Verkoopt met plezier.
2: Café Brakke never sleeps. Kom jij ook? Cafébrakke.nl.
4: Ben jij er vanavond bij? Want kine bij Mindy Landgraaf is supergezellig. Elke avond om 19:30 met €1500 aan prijzengeld. Mede mogelijk door VV Schaasberg, Borstelvereniging Simpson, Schutterij Sint Hubertus, Stichting Bruggen van Vriendschap en Kakertse Boys. Mindy kine. Dat is gewoon leuk.
5: Willems Drankenhandel houdt al ruim 100 jaar de glazen van feestvierend Limburg gevuld. En daar zijn we trots op. Klein of groot feest, op Willems Drankenhandel kunt u rekenen. Dranken, tapinstallaties en glaswerk zorgeloos geleverd voor een eerlijke prijs. Bezoek ook de slijterij aan de Buizertweg in Landgraaf. En maak kennis met onze wijnspecialisatie. Kijk op drankenhandelwillems.nl en volg ons op Facebook.
6: Lange werkdag gehad? Dan is poetsen wel het laatste waar u zin in heeft. En daarom is er schoonmaakbedrijf K-Back. Houdt al jaren cafés, restaurants, discotheken en kantoren professioneel schoon. Zodat u op een frisse werkvloer weer aan de slag kan. Schoonmaakbedrijf K-Back in Landgraaf. Ook uw particuliere glazenwasser. Bel 0630 360808.
7: Dit is het RTT Parkstad Nieuws met Jos Tuinstra.
8: In Heerlen is het voorlopig ontwerp voor de nieuwbouw van het Herlen College vastgesteld. Maar politiek en inhoudelijk liggen er nog stevige vragen op tafel. Een ruime meerderheid van de gemeenteraad steunde het plan, waaronder Oudere Partij Heerlen, Jongere Partij Heerlen, GroenLinks Partij van de Arbeid, SP, D66 en Hoensbroeks Belang. Zij zien de nieuwbouw als noodzakelijke investering in modern VMBO-onderwijs en als belangrijke schakel binnen de gebiedsontwikkeling Stadspark Oranje-Nassau. Andere partijen blijven kritisch, bijvoorbeeld of de financiële onderbouwing wel stevig genoeg is. Zeker nu bouwkosten blijven stijgen. Brunsum maakt zich op voor het World Dance Festival Parade Brunsum van 25 tot en met 28 juni. De voorbereidingen zijn in volle gang, want het evenement trekt traditioneel 20.000 tot 30.000 extra bezoekers naar Brunsum en de omliggende gemeenten. Dat zorgt voor een merkbare drukte in horeca, hotels, campings en openbaar vervoer in heel Parkstad en de regio. Ook de artiesten zelf, zo 300 tot 500 dansers en begeleiders, verblijven verspreid over de regio in groepsaccommodaties en sporthallen in Brunsum, maar ook in hotels in Heerlen, Landgraaf, Kerkrade, Aken en Belgisch Limburg. Een deel logeert bij gastgezinnen, wat het festival een sterk verbindend karakter geeft. 4 dagen lang vullen internationale dansgroepen het Vijverpark en het centrum met optredens, workshops en ontmoetingen. Vanaf NAVO-vliegbasis Geilenkirchen, net over de grens, worden vanaf nu tot en met vrijdag calibratievluchten uitgevoerd met een Learjet 35. Het toestel vliegt daarbij meerdere keren op lagere hoogte rond de basis om de verkeersleidingsradar te testen. De vluchten vinden plaats tussen 8 en 10 uur, binnen de reguliere openingstijden. Omwonenden maken zich zorgen over geluidsoverlast, de frequentie van militaire vluchten en het gebrek aan inzicht in de planning. Ook lokale politici vragen al langer om betere communicatie en meer transparantie over uitzonderlijke vliegbewegingen. Inwoners die overlast ervaren kunnen klachten melden bij het bewonersinformatiepunt van de NAVO-basis via het Duitse Luftfahrtbundesamt of bij hun eigen gemeente, die meldingen bundelt richting de basis. De NAVO benadrukt dat calibratie verplicht is om te voldoen aan internationale veiligheidsnormen. Dan nog het weer in Parkstad. Het is vandaag zonnig en tropisch warm met maxima rond 32 graden. De zon is fel met zonkracht 7 en het kan later drukkend aanvoelen. Vanavond blijft het ook warm. Vannacht is het helder en koelt het af naar 14 graden. En morgen wordt het met maximaal 27 graden minder heet bij een droge noordoostelijke wind.
7: Heeft u nieuws uit Parkstad? Stuur het naar nieuws@rtvparkstad.nl.
9: RTV Parkstad.
7: Via 89.2 FM en rtvparkstad.nl.
9: RTV Parkstad.
7: Met nu de 20 minuten hits op een rij. Non-stop en breuzelvrij.

0: Kom binnen.
1: Tjongejonge, de zaken gaan goed, zie ik. Je hebt je hele kantoor opnieuw ingericht. Erg mooi. Mag wat kosten?
0: Yep, ik ben bij Rockmart in Kerkrade geweest. Super service, grote keuze en snelle levering. Die snappen gewoon wat een ondernemer nodig heeft. Bovendien optimale prijs-kwaliteitverhouding.
1: Rockmart in Kerkrade, zei je?
0: rockmart.nl. Goed voor je bedrijf en de particulier.
2: Spot muziek en geluid wat je raakt. Bij Audio Frenzy draait alles om de muzikale beleving. Audio Frenzy is dé hi-fi specialist van Zuid-Limburg. Aan de Hoenderstraat in Hartje Maastricht. High-end audioapparatuur. Van merken als Lin, Yamaha, Kef en nog veel meer. Voor ieder wat wils. Zelfs het design is prachtig.
3: Komt het oog wel ook wat.
2: Audiofrenzy.nl.
4: Als bij het installeren uw computer steeds langzamer gaat draaien, dan wordt het tijd voor CPC-computers. Daar bouwen ze uw computer op maat, zonder toeters en bellen die u toch niet gebruikt, en met alle mogelijke features die u juist nodig heeft. Surf nog één keer met uw oude computer naar cpc.nl of kom naar de Steenbergstraat, Hoek Hamstraat in Kerkrade. CPC. Een naam om in uw geheugen te printen.
2: Ook voor de beginnende muziekliefhebber. Check onze site, audiofrenzy.nl.
5: Café Drakke zet de tijd op 4 uur.
6: RTV Parkstad.
7: Jouw hits.
6: Jouw nieuws.
8: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op RTV Parkstad. De bezuinigingsplannen zoals ze er lagen door te bezuinigen op uitkeringen van werklozen en arbeidsongeschikten gaan niet door. Ook wordt, zoals eerder vandaag al bekend werd, de AOW-leeftijd per 2033 niet verhoogd. Hiermee doet het kabinet handreikingen en hoopt het ruimte te maken voor overleg met de sociale partners. Eerder zorgden de plannen voor veel kritiek van oppositiepartijen, vakbonden en werkgevers. Het kabinet wilde met de plannen die nu van tafel gaan de komende jaren miljarden euro's bezuinigen. Veel Nederlandse gemeenten kampen met personeelstekorten. Het gaat om rond de driekwart van de gemeenten en die lopen daardoor achter met bijvoorbeeld energietransitie, woningbouw en handhaving. Het gevolg is dat er meer verzuim ontstaat en de werkdruk verder verhoogd wordt. Het aantal ambtenaren groeide naar 208.000. Dat is 3,6% meer dan in 2024, maar is toch te weinig om het personeelstekort weg te poetsen. Deze bevindingen staan te lezen in de personeelsmonitor 2025 van het ANO Fonds Gemeente. Iran meent dat de Verenigde Staten de staakt-het-vuur-deal hebben geschonden door de Iraanse provincie Hormozgan aan te vallen. Volgens de VS ging het om een aanval op mijnenleggers en raketlanceerinstallaties in het gebied dat aan de straat van Hormuz grenst. Iran houdt de Amerikaanse regering verantwoordelijk voor alle gevolgen die de agressieve en ongerechtvaardigde acties met zich mee zullen brengen. De voorzitter van het Britse gas- en oliebedrijf BP, Albert Manifold, is per direct de laan uitgestuurd. Bij de Raad van Bestuur leefden ernstige zorgen over bestuur, toezicht en gedrag, en dat was reden voor zijn ontslag. Verder laat BP het erbij. Vorig jaar trad Manifold aan met zo'n 82% van de stemmen. Het nieuws over het ontslag van de topman zorgde voor een koersdaling van 6% van het BP-aandeel op de Londense beurs. Het weer. Veel zon en bij weinig wind is het tussen de 30 en 33 graden. Later brengt een zeewind wat verkoeling in het noorden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
6: Zometeen op RTV Parkstad. Richard Reggers.

0: Nu bij XXX Loods Pallen in Wurselen. Met de vriendschapskaart krijgt u nog eens 15% extra korting. Ja, 15%. Alleen bij XXX Loods Pallen in Wurselen. Mijn meubelzaak.
1: Bij Taxi Centrale Beersdal kies je ook voor betrouwbaar en comfortabel rolstoeltransport in de regio. Ook voor scootmobielen. Kijk op rolstoel-taxiparkstad.nl.
2: De zon schijnt evenveel voor iedereen, maar het energieverbruik verschilt. Investeer in slimme keuzes die echt bij uw woning en levensstijl passen. Kies voor airco en solartechniek Parkstad. Zij begeleiden u stap voor stap. Een airco, zonnepanelen of een warmtepomp? U ontvangt altijd een eerlijke en scherpe offerte. Samen maken wij uw woning toekomstklaar. airco-solarparkstad.nl.
0: Merk het tegen de beste prijs bij XXX Loods. En nu nog eens 15% extra korting. XXX Loods, Pallen in Wurselen. Mijn meubelzaak.
3: Klinkt het bijhouden van de website of social media van je bedrijf zo?
4: Ah!
3: Of zo?
4: Ik snap hier niks van.
3: Dan kun je het toch echt beter overlaten.

0: Ook voor jaarlijks onderhoud en een schone airco. airco-solarparkstad.nl.
1: Welkom aan boord bij Rederij Stiphout. Vaar met ons mee en geniet van al het lekkers uit onze kombuis. Zoals bij de brunchcruise,

0: social media, branding, hosting en webdesign. Echt alles voor de online aanwezigheid van jouw bedrijf. Vind je bij Triton? Kijk op tritonmarketing.nl.
1: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door KPN. Richard Regger.
2: En die zit klaar voor de middagshow op deze dinsdag 26 mei. Een lekkere, hete dinsdag. En we gaan beginnen met Sambré. Jouw hit, jouw lief. 12 to 12.

in the Blowfish. I only wanna be with you. Metafoor Sambre met 12 tot 12. En daarmee beginnen we dus de middagshow. Wat hebben we weer genoten van een lekker lang weekend, hè? Oh, was het heerlijk. En ook wat temperaturen. Ik moet zeggen, de barbecue heeft compleet overuren gedraaid.

Nou, ze klinkt zo vrolijk, hè? En met het zonnetje buiten erbij is het natuurlijk helemaal super op de radio. Lily Allen met Smile. Zometeen komt het tegeltje van de muur, oftewel de spreuk van vandaag. En hij gaat over dromen. Dat zometeen. Eerst Hannah May. Wacht op mij.

0: Het was Hanna Mee en Wacht op mij. Inderdaad. Het tegeltje, oftewel de spreuk van vandaag. Waar gaat die over? Nou, daar komt die. Ik volg mijn dromen, maar ze lopen te snel.
1: Dit is Parkstad.

0: Het is Rorien op de radio. Going up, up, up, up. Ja, inderdaad. Zometeen Jos, natuurlijk met het nieuws vanuit Barkzat. En de 20 minuten hits non-stop in Breuteltje Vrij. Die komen eraan. En dat betekent op de radio James Bay, Christina Aguilera, ook Little Kleine en The Wannady Project from the 90s, The King of the Castle.
1: Zo, jouw huis ziet er weer fris en strak uit. Zelf gedaan?
2: Nee hoor, door de vakmannen van Parkstad Schilderwerken. Dan krijg je de hoogste kwaliteit voor een scherpe prijs.
1: Inderdaad, echt vakwerk.
2: Nu 10% korting op al het binnenwerk. Kijk op parkstadschilderwerken.nl.
3: De nieuwe Havana Spinning Adventure is te gek.
4: En papa durft er niet in.
3: De Havana Spinning Adventure. De nieuwe achtbaan in Mondo Verde met draaiende karretjes. Beleef ook de Pirate Splash, wereldtuinen en de dieren. Wanneer kom jij naar Mondo Verde?
5: Dit is het RTV Parkstad Nieuws met Jos Tuinstra.
6: In Heerlen is het voorlopig ontwerp voor de nieuwbouw van het Herle College vastgesteld. Maar politiek en inhoudelijk liggen er nog stevige vragen op tafel. Een ruime meerderheid van de gemeenteraad steunde het plan, waaronder Oudere Partij Heerlen, Jongere Partij Heerlen, GroenLinks Partij van de Arbeid, SP, D66 en Hoensbroeks Belang. Zij zien de nieuwbouw als noodzakelijke investering in modern VMBO-onderwijs en als belangrijke schakel binnen de gebiedsontwikkeling Stadspark Oranje-Nassau. Andere partijen blijven kritisch, bijvoorbeeld of de financiële onderbouwing wel stevig genoeg is. Zeker nu bouwkosten blijven stijgen. Brunsum maakt zich op voor het World Dance Festival Parade Brunsum van 25 tot en met 28 juni. De voorbereidingen zijn in volle gang, want het evenement trekt traditioneel 20.000 tot 30.000 extra bezoekers naar Brunsum en de omliggende gemeente. Dat zorgt voor merkbare drukte in horeca, hotels, campings en openbaar vervoer in heel Parkstad en de regio. Ook de artiesten zelf, zo 300 tot 500 dansers en begeleiders, verblijven verspreid over de regio in groepsaccommodaties en sport. Sporthallen in Brunsum, maar ook in hotels in Heerlen, Landgraaf, Kerkrade, Aken en Belgisch Limburg. Een deel logeert bij gastgezinnen, wat het festival een sterk verbindend karakter geeft. Vier dagen lang vullen internationale dansgroepen het Vijverpark en het centrum met optredens, workshops en ontmoetingen. Vanaf NAVO-vliegbasis Geilenkirchen, net over de grens, worden vanaf nu tot en met vrijdag calibratievluchten uitgevoerd met een Learjet 35. Het toestel vliegt daarbij meerdere keren op lagere hoogte rond de basis om de verkeersleidingsradar te testen. De vluchten vinden plaats tussen 8 en 10 uur, binnen de reguliere openingstijden. Omwonenden maken zich zorgen over geluidsoverlast, de frequentie van militaire vluchten en het gebrek aan inzicht in de planning. Ook lokale politici vragen al langer om betere communicatie en meer transparantie over uitzonderlijke vliegbewegingen. Inwoners die overlast ervaren kunnen klachten melden bij het bewonersinformatiepunt van de NAVO-basis via het Duitse Luftfahrtbundesamt of bij hun eigen gemeente, die meldingen bundelt richting de basis. De NAVO benadrukt dat calibratie verplicht is om te voldoen aan internationale veiligheidsnormen. Dan nog het weer in Parkstad. Het is vandaag zonnig en tropisch warm met maxima rond 32 graden. De zon is fel met zonkracht 7 en het kan later drukkend aanvoelen. Vanavond blijft het ook warm. Vannacht is het helder en koelt het af naar 14 graden. En morgen wordt het met maximaal 27 graden minder heet bij een droge noordoostelijke wind.
5: Heeft u nieuws uit Parkstad? Stuur het naar nieuws@rtvparkstad.nl.
7: 89.2
8: FM.
5: Jouw hits, jouw nieuws.
8: RTV Parkstad.
5: Met nu.
8: Let's go!
5: 20 minuten hits op een rij. Non-stop en breuzelvrij.

0: James Bay en Let It Go. Op het einde van de 20 minuten hit non-stop en breuzeltje vrij. Met nog onder andere op de radio Christina Aguilera, Little Kleine en The Wonder Two Project met The King of the Castle. Wat gebeurde in Parkstad? Bijvoorbeeld vandaag, deze 26 mei, maar dan het jaar 2008 en het jaar 2024. Wat waren toen de...
1: The spirit of a people. Yes, we can.
0: Het gebeurde vandaag in het jaar 2008. In Kerkrade wordt de grensoverschrijdend sporttoernooi gehouden met deelnemers uit Nederland, België en Duitsland. En het gebeurde ook vandaag in het jaar 2024. In Parkstad kondigen gemeentes extra maatregelen aan tegenover wateroverlast. Bij hevige regenval...

Ja, als het zonnetje schijnt, dan moeten we zomerse muziek draaien. Zo doen Andy Grant en Do You Feel My Love. Vrienden, het zit erop hoor. Deel 1, maar deel 2 komt er natuurlijk zometeen aan. En dat betekent op de radio Frenna, onder andere Malk Santana, de gitaar gaat klinken. Dus tot zometeen in het tweede gedeelte van de middagshow van Parkstad.

0: en te beluisteren via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
2: Café Brakke rules. Weet je waarom? Zijn we als enige 24 verschillende biertjes van de tap. Proef alle nieuwe smaken en geniet van de eerste biet tot de laatste slok. Café Brakke is legendary in het centrum van Heerlen met live muziek en verschillende DJ's. Party, party, party bij Café Brakke. In de huiskamer van Heerlen is het altijd game on. Cafébrakke.nl.
3: Krammeltje, krammeltje in mijn hand. Wie bakt het lekkerst van een slimmerslam?
4: Zonder twijfel Bakkerij Vonken. Brood en banket, boordevol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid volgens uniek recept. Met 21 gezellige winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonken. Lekker tot de laatste kruimel.
2: Café Brakke. Stiekem de leukste huiskamer in Heerlen. Cafébrakke.nl.
5: Willems Drankenhandel houdt al ruim 100 jaar de glazen van feestvierend Limburg gevuld. En daar zijn we trots op. Klein of groot feest. Op Willems Drankenhandel kunt u rekenen. Dranken, tapinstallaties en glaswerk zorgeloos geleverd voor een eerlijke prijs. Bezoek ook de slijterij aan de Buizertweg in Landgraaf. En maak kennis met onze wijnspecialisatie. Kijk op drankenhandelwillems.nl en volg ons op Facebook.
3: Krammeltje, krammeltje in mijn hand. Die maakt de lekkerste rijstevlei van het land.
6: Bakkerij Vonken. Probeer hem ook eens met slagroom.
4: Voor elk kampeeravontuur gaat u eerst naar Mini Vakantiewereld. Met een ruim assortiment van 7000 kampeerartikelen en een uitgebreid aanbod aan caravans. En zelfs voor onderhoud bent u bij ons aan het juiste adres. In Landgraaf.
7: Café Brakke zet de tijd op 5 uur.
8: RTV Parkstad.
9: Jouw hit.
8: Jouw nieuws.
10: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op RTV Parkstad. De Russische ambassadeur wordt door Nederland op het matje geroepen vanwege de recente aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev. De afgelopen dagen zouden door de vele aanvallen meerdere scholen en tientallen woonpanden beschadigd zijn. Rusland slaat terug vanwege een vermeende Oekraïnse aanval op een studentenhuis in Luhansk. Ook zouden de Russen een moderne

0: In de Tweede Kamer wordt gedebatteerd over het normaliseren van geweld in de politiek en in de samenleving. Het debat werd door pro-voorman Jesse Klaver aangevraagd en werd gesteund door meerdere oppositie- en coalitiepartijen. Het debat zou vorige week donderdag al plaatsvinden, maar op die dag liep het asieldebat dusdanig uit dat het verplaatst moest worden naar vandaag. Klaver zegt dat er in Nederland grote onrust heerst en daarom is het volgens hem de hoogste tijd voor dit debat. Volgens onderzoekers van Ipsos en CEO Economisch Onderzoek neemt het personeelstekort in de kinderopvang de komende jaren toe. Vorig jaar had de sector zo'n 7000 medewerkers te weinig. Dat kan de komende jaren oplopen tot bijna 25.000 als de plannen voor een goedkopere kinderopvang per 2029 doorgaan. De afgelopen 10 jaar zijn er in de kinderopvang zo'n 50.000 mensen bijgekomen, maar de vraag naar kinderopvang wordt alsmaar groter. Het weer, het blijft overwegend droog, behalve in het westen kan een buitje vallen. Vannacht is het 11 tot 15 graden. Morgen zon, maar met een noordoostenwind wordt het een stuk koeler dan vandaag. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
1: Zometeen op RTV Parkstad. Richard Reggers. Spot muziek en geluid wat je raakt. Bij Audio Frenzy draait alles om de muzikale beleving. Audio Frenzy is de hi-fi specialist van Zuid-Limburg. Aan de Hoenderstraat in Hartje Maastricht. High-end audioapparatuur van merken als Lin, Yamaha, Kef en nog veel meer. Voor ieder wat wils. Zelfs het design is prachtig.
2: Want het oog wil ook wat.
1: Audiofrenzy.nl.
3: Een lekkere geur is essentieel. Maar wat is jouw favoriete geur? Ontdek het bij Boelman Parfums in Hoensbroek. Bij ons vind je een groot assortiment aan parfums. Van Armani tot Michael Kors en van Tommy Hilfiger tot Prada. Dus score een parfum voor jezelf of voor iemand anders als cadeau bij Boelman Parfums. Bestel ook online via boelmanparfums.nl.
1: Ook voor de beginnende muziekliefhebber. Check onze site audiofrenzy.nl. Merken tegen de beste prijs. Nu bij XXX Loods Pallen in Wurselen. Met de vriendschapskaart krijgt u nog eens 15% extra korting. Ja, 15%. Alleen bij XXX Loods Pallen in Wurselen. Mijn meubelzaak.
3: Laat je bestelling door Poelman Parfums ook thuis bezorgen. Bel voor de mogelijkheden naar 045-205-5752. Tot snel.
4: Voor heerlijke steaks, vis, Balkan en internationale gerechten kunt u ongekend genieten bij Steakhouse Dalmatia. Een gezellig familiebedrijf en al meer dan 10 jaar in Brunsum. Steakhouse Dalmatia, Lindeplein 4B in Brunsum. Kijk eens op de website voor onze menukaart en openingstijden. Dalmatia.nl.
1: Merken tegen de beste prijs bij XXX Loods. En nu nog eens 15% extra korting. XXX Loods Pallen in Wurselen. Mijn meubelzaak. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door KPN. Richard Reggers.
5: En die zit klaar voor de middagshow op deze dinsdag 26 mei. Goedemiddag. En het is een lekkere hete dinsdag. En hier is... met Frenna.

0: die gitaar van Santana klinkt gewoon een stuk beter als we heerlijke temperatuur hebben. En dat is eigenlijk al begonnen zo op de donderdag, hè? Afgelopen donderdag. Het weekend was natuurlijk heerlijk. Een lekker lang weekend. Hè? Heel veel gebarbecued, moet ik zeggen. En de weersverwachting ziet er nog steeds heerlijk uit.
1: Op het einde van de dag ga je naar huis met een glimlach. Met hits en nieuws op de radio. Het is Richard
2: met de middagshow.
0: Met zometeen de spreuk van de dag. En natuurlijk de nieuwsfeitjes.

bij Parkstad. Waar we zo meteen even gaan kijken op de muur. Waar het tegeltje hangt. Oftewel de spreuk van vandaag. En die gaat over dromen. En droom je wel eens lekker? Droom je wel eens een beetje erotisch? Of over het anders. Zo meteen gaat het tegeltje over dromen.

42 en Lessons in Love. En ik zei net al, we hebben het over dromen. Oftewel, de spreuk van vandaag gaat over dromen. Daar komt-ie. Ik volg mijn dromen, maar ze lopen te snel.

0: Original Sin bij Parkstad. Waar zometeen het nieuws voorbij komt uit Parkstad. En natuurlijk het weer. Nou, dat is altijd een positief bericht, denk ik, wat zometeen gegeven gaat worden. En natuurlijk erachteraan de 20 minuten hit non-stop en breuteltje vrij. Dat betekent Justin Bieber, The Freeloaders, ook Suzanne en Freek en Rosalyn. Zometeen.
1: De keuze is reuze. Aanhoes heeft 38 ambachtelijke ijsmaken en die wisselen steeds. Dus je ontdekt altijd iets nieuws, wat oh zo lekker is. Kom snel genieten bij Aanhoes van de allernieuwste ijsmaken, ijskoeps, ijskoffie en milkshakes. Lekker op ons zonnig terras of gezellig binnen bij Aanhoes. Dolf Hulstedich Toes aan de Nuinhofstraat in Nut. Like ons op Facebook.
2: Kom binnen!
3: Jongen, jongen, de zaken gaan goed, zie ik. Je hebt je hele kantoor opnieuw ingericht. Erg mooi. Mag wat kosten?
2: Yep, ik ben bij Rockmart in Kerkrade geweest. Super service, grote keuze en snelle levering. Die snappen gewoon wat een ondernemer nodig heeft. Bovendien optimale prijs-kwaliteitverhouding.
3: Rockmart in Kerkrade, zei je?
2: Rockmart.nl. Goed voor je bedrijf en de particulier.
4: Lange werkdag gehad? Dan is poetsen wel het laatste waar u zin in heeft. En daarom is er schoonmaakbedrijf K-Back. Houdt al jaren cafés, restaurants, discotheken en kantoren professioneel schoon. Zodat u op een frisse werkvloer weer aan de slag kan. Schoonmaakbedrijf K-Back in Landgraaf. Ook uw particuliere glazenwasser. Bel 0630 360808.
5: Dit is het RTV Parkstad Nieuws met Jos Tuinstra.
6: De Hoensbroekse literatuurhistoricus en biograaf Nop Maas is op 76-jarige leeftijd overleden. Hij werd vooral bekend door zijn uitgebreide driedelige biografie over de Nederlandse schrijver Gerard Reve. Maas kwam uit een Hoensbroeks mijnwerkersgezin. Na zijn studie aan de Katholieke Universiteit Nijmegen werd hij daar wetenschappelijk medewerker, maar vestigde zich uiteindelijk als schrijver in Haarlem. Het eerste deel van zijn biografie over Reve verscheen in 2009, ruim 700 pagina's dik. In 2010 overtrof hij deel 1 met een opvolger van 855 pagina's. Deel 3 telde 781 pagina's. Maas bezorgde ook brieven van de zelfbenoemde volksschrijver en schreef ook zijn confrontaties met Revers partner Joop Schafthuizen en over Revers ex-vrouw en dichter Hanny Michiels. Nieuwe blik op het mijnverleden is de titel van het gratis toegankelijke symposium dat het Nederlands Mijnmuseum op donderdag 28 mei samen met de gemeente Heerlen organiseert. Het symposium vindt plaats in het auditorium van Schunk in Heerlen. Tijdens de bijeenkomst komen veel interessante en onderbelichte onderwerpen van dit gezamenlijke erfgoed aan bod. Deelname is gratis, maar aanmelden is verplicht en kan via cultuur@heerlen.nl. Schunk Museum Heerlen presenteert de eerste grote overzichtstentoonstelling in Nederland van kunstenaar Ina van Zijl. Vanaf 16 juni is onder de titel Where Are You From? Werk van deze in 1971 in Zuid-Afrika geboren kunstenaar te zien. Vroege comics, tekeningen en recente schilderijen. Werk van Ina van Zijl is onder andere te vinden in de collecties van het Rijksmuseum, het Stedelijk Museum Amsterdam en Kunstmuseum Den Haag. Maar een overzichtstentoonstelling van haar werk was er nog niet eerder in Nederland. Na de pijnlijke nederlaag afgelopen zaterdag bij TOGB wacht Groene Ster op de allerlaatste speeldag tegen ASWH een heuse finale in de kelder van de derde divisie B. Door de nederlaag bij TOGB blijft Groene Ster met 33 punten op de 15e plaats. Zaterdag, morgen dus, wacht de allesbeslissende thuiswedstrijd op Sportpark Ponsenbroek tegen het reeds gedegradeerde ASWH. Om directe handhaving veilig te stellen moet Groene Ster zelf winnen en hopen op gunstige uitslagen op de andere velden. Dan nog het weer in Parkstad. De nacht start helder en koelt af naar 12 graden. Morgen overdag wordt het drukkend warm met 28 tot 29 graden en een kleine kans op een lokale onweersbui later op de dag.
5: Meld uw nieuws uit Parkstad via nieuws@rtvparkstad.nl.
7: 89.2 FM.
5: Jouw hit, jouw nieuws.
7: RTV Parkstad.
5: Met nu.
8: Let's go!
5: 20 minuten hits op een rij. Non-stop en breuzelvrij.

0: Justin Bieber op het einde van de 20 minuten hit. Non-stop en breuzeltje vrij met Love Yourself. De freeloaders vooraf. Ook Suzanne Freek en Rosalind. Oftewel, dat waren die hits in de 20 minuten hit. Non-stop en breuzeltje vrij. Maar ja, wat is er gebeurd in het park? Staat hier bijvoorbeeld op deze 26 mei in het jaar 1948 en het jaar 1982. Wat waren toen de...
1: The spirit of a people. Yes, we can.
0: Het gebeurde vandaag in het jaar 1948. In Simpelveld wordt de nieuwe busdienst richting Heerlen en Vaals officieel in gebruik genomen. De verbinding verbetert het vervoer voor inwoners aanzienlijk. En het gebeurde ook vandaag in het jaar 1982. In Heerlen opent een vernieuwd wijkcentrum zijn deuren. Het gebouw biedt ruimte aan verenigingen, cursussen...

Uit de rommelige jaren 80, de Duran Duran en de Reflex. Vrienden, het zit erop voor de middagshow van vandaag. Maar geen probleem, morgen is de middagshow natuurlijk bij je terug op de woensdag. En ik zou zeggen, bis morgen. Ja, wat.

0: Welkom aan boord bij Rederij Stiphout. Vaar met ons mee en laat uw gezelschap genieten van een heerlijk buffet, de romantische avondsfeer op het water en de gezelligheid van een feest aan boord. Rederij Stiphout. Een uniek feest op het water.
1: Klinkt het bijhouden van de website of social media van je bedrijf zo?
2: Ah!
1: Of zo?
2: Ik snap hier niks van.
1: Dan kun je het toch echt beter overlaten.

0: Chat? Kijk op tritonmarketing.nl.
1: Als bij het installeren uw computer steeds langzamer gaat draaien, dan wordt het tijd voor CPC-computers. Daar bouwen ze uw computer op maat, zonder toeters en bellen die u toch niet gebruikt, en met alle mogelijke features die u juist nodig heeft. Surf nog één keer met uw oude computer naar cpc.nl of kom naar de Steenbergstraat, Hoek Hamstraat in Kerkrade. CPC. Een naam om in uw geheugen te printen.
0: Social media, branding, hosting en webdesign. Echt alles voor de online aanwezigheid van jouw bedrijf. Vind je bij Triton? Kijk op tritonmarketing.nl.
2: De zon schijnt evenveel voor iedereen, maar het energieverbruik verschilt. Investeer in slimme keuzes die echt bij uw woning en levensstijl passen. Kies voor airco en solartechniek Parkstad. Zij begeleiden u stap voor stap. Een airco, zonnepanelen of een warmtepomp? U ontvangt altijd een eerlijke en scherpe offerte. Samen maken wij uw woning toekomstklaar. airco-solarparkstad.nl.
3: Zoekt u een betrouwbare taxiservice? Dan zit u goed bij taxicentrale Beersdal. Of het nu gaat om een gezellig avondje uit, een bedrijfsuitje of zakelijke afspraak. Wij zorgen ervoor dat iedereen veilig en comfortabel op de plaats van bestemming arriveert. Kijk op taxicentralebeersdal.nl. Dag en nacht.
2: Ook voor jaarlijks onderhoud en een schone airco. airco-solarparkstad.nl.
4: Waar ben jij naartoe geweest?
5: Naar Mondo Verde?
4: Met de nieuwe Havana's Tornado?
5: Ja, dat is een vrije val.
4: Te gek!
5: En de nieuwe Safari Carousel in dierenthema.
4: Wow!
5: Ontdek ook de andere attracties. Wereldtuinen en dieren.
4: Wanneer kom jij naar Mondo Verde?
3: Bij Taxi Centrale Beersdal kies je ook voor betrouwbaar en comfortabel rolstoeltransport in de regio. Ook voor scootmobielen. Kijk op rolstoel-taxiparkstad.nl.
6: Café Drakke zet de tijd op 6 uur.
7: RTV Parkstad.
8: Jouw hit.
7: Jouw nieuws.
9: Dit is Francis Dix met het radionieuws op RTV Parkstad. Het kabinet zegt dat verhoging van de AOW-leeftijd niet doorgaat, maar bezuinigingen op de WIA- en WW-uitkeringen wel. Voor de vakbonden is dit onvoldoende. CNV, FNV en VCP zeggen dat veel nog onduidelijk is en willen eerst praten met het kabinet. Door sociale regelingen aan te passen moeten miljarden bespaard worden, maar daarop dreigden de vakbonden met stakingen. Die acties blijven staan tot er duidelijkheid is. Minister Velbrief heeft de bonden uitgenodigd voor overleg. Iran vindt dat de Verenigde Staten het staakt het vuren heeft geschonden door de Iraanse provincie Hormozgan aan te vallen. Volgens Amerika ging het om een aanval op mijnenleggers en raketlanceerinstallaties in het gebied dat aan de straat van Hormuz grenst. Iran houdt de Amerikaanse regering verantwoordelijk voor alle gevolgen die de acties met zich mee zullen brengen. De Russische ambassadeur wordt door Nederland op het matje geroepen vanwege de recente aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev. De afgelopen dagen zouden door de vele aanvallen meerdere scholen en tientallen woonpanden beschadigd zijn. Rusland slaat terug vanwege een vermeende Oekraïnse aanval op een studentenhuis in Luhansk. Ook zouden de Russen een moderne raket gebruikt hebben die in staat is kernkoppen te dragen en moeilijk te onderscheppen is. Nederland heeft zijn eerste regionale hittegolf van dit jaar te pakken. Dat gebeurde in het Limburgse El. Daar werd vanmiddag 30,7 graden gemeten. Er is sprake van een hittegolf als het minstens 5 dagen achter elkaar 25 graden of meer wordt. En op 3 van die dagen moet het warmer worden dan 30 graden. De hittegolf in El begon vorige week vrijdag en is vandaag regionaal. Zaterdag, maandag en vandaag waren tropisch. En dan nog het weer. Het is vanavond nog lang zonnig en warm. Alleen op de Waddeneilanden

0: af.
1: Hallo, heb ik uw aandacht? Zie je wel, de juiste aandacht van het juiste publiek in de juiste regio. Is wat u ook wilt.
2: Yeah.

0: In Heerlen begint de dag wanneer jij zin hebt. Ontbijt om 9 uur of lunch om 1 uur. Of een late night borrelhapje, zelfs midden in de nacht. Echt, bij ons kan het gewoon en ga je nooit met honger naar huis. Check onze uitgebreide menukaart. Alles homemade en even lekker. Café Brakke, thuis in het hart van Heerlen. Waar jong en oud zich thuis voelt, van zonsopgang tot middernacht. Altijd epic, nooit saai. Cafébrakke.nl.
1: Krammeltje in mijn hand. Wie bakt het lekkerst van een slimme slang?
2: Zonder twijfel Bakkerij Vonken. Brood en banket. Boordevol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid volgens uniek recept. Met 21 gezellige winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonken. Lekker tot de laatste kruimel.
0: Café Brakke never sleeps. Kom jij ook? Cafébrakke.nl.
3: Willems Drankenhandel houdt al ruim 100 jaar de glazen van feestvierend Limburg gevuld. En daar zijn we trots op. Klein of groot feest, op Willems Drankenhandel kunt u rekenen. Dranken, tapinstallaties en glaswerk zorgeloos geleverd voor een eerlijke prijs. Bezoek ook de slijterij aan de Buizertweg in Landgraaf. En maak kennis met onze wijnspecialisatie. Kijk op drankenhandelwillems.nl en volg ons op Facebook.
1: Kruimeltje, kruimeltje in mijn hand. Nu maakt de mooiste taarten van het land.
4: Bakkerij Vonken. Voor elke gelegenheid een taart. Kies uit meer dan 1000 taarten op bakkerijvonken.nl.
5: Dit is het RTV Parkstad Nieuws met Jos Tuinstra.
6: Het college van Landgraaf vraagt de gemeenteraad om €258.000 om het tekort van het LVK af te dekken. Volgens de gemeente komt dat vooral door de tegenvallende kaartverkoop op de extra jubileumdag. Juist die geplande extra dag zou financieel mislukt zijn, terwijl eerdere edities in andere gemeenten wel kostendekkend bleken. Critici vragen zich af waarom het risico van een extra dag niet scherper ingeschat is. Hoe heeft die kostenbewaking plaatsgevonden en waarom is er vooraf geen realistische bezoekersprognose gemaakt? Het gemeentebestuur van Landgraaf is er niet blij mee, maar benadrukt dat het LVK veel bezoekers naar Landgraaf trok en gedragen werd door een grote groep vrijwilligers. In Simpelveld is een groot ecologisch onderzoek gestart naar in gebouwen levende vleermuizen en vogels zoals gierzwaluwen en huismussen. Het moet duidelijk maken waar beschermde diersoorten voorkomen en hoe hiermee rekening kan worden gehouden bij bijvoorbeeld het isoleren van woningen. Volgens de gemeente moeten huiseigenaren hier normaal gesproken zelf onderzoek naar laten doen. Dat kan echter veel geld en tijd kosten. Doordat de gemeente het onderzoek op zich neemt, worden huiseigenaren ontzorgd en kan isoleren eenvoudiger en diervriendelijk gebeuren. Vanaf NAVO-vliegbasis Geilenkirchen, net over de grens, wordt vanaf nu tot en met vrijdag calibratievluchten uitgevoerd met een Learjet 35. Het toestel vliegt daarbij meerdere keren op lagere hoogte rond de basis om de verkeersleidingsradar te testen. De vluchten vinden plaats tussen 8 uur 's morgens en 10 uur 's avonds, binnen de reguliere openingstijden. Omwonenden maken zich zorgen over geluidsoverlast, de frequentie van militaire vluchten en het gebrek aan inzicht in de planning. Ook lokale politici vragen al langer om betere communicatie en meer transparantie over uitzonderlijke vliegbewegingen. Inwoners die overlast ervaren kunnen klachten melden bij het bewonersinformatiepunt van de NAVO-basis via het Duitse Luftfahrtbundesamt of bij hun eigen gemeente die meldingen bundelt richting de basis. De NAVO benadrukt dat calibratie verplicht is om te voldoen aan internationale veiligheidsnormen. Dan nog het weer in Parkstad. Vanavond blijft het warm, vannacht is het helder en koelt het af naar 14 graden. En morgen wordt het met maximaal 27 graden minder heet bij een droge noordoostelijke wind.
5: Meld uw nieuws uit Parkstad via nieuws@rtvparkstad.nl.
7: RTV Parkstad.
5: Via 89.2 FM en rtvparkstad.nl.
7: RTV Parkstad.
5: Met nu de 20 minuten hits op een rij. Non-stop en breuzelvrij.
7: Na, na, na.

0: Spark TV Parkstad.
1: Dit is Parkstad.
2: 1, 2, 3, 4.

0: TV Parkstad is nu in heel Zuid-Limburg te bekijken en te beluisteren. Via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
2: Voor heerlijke steaks, vis, Balkan en internationale gerechten kunt u ongekend genieten bij Steakhouse Dalmatia. Een gezellig familiebedrijf en al meer dan 10 jaar in Brunssum. Steakhouse Dalmatia, Lindeplein 4B in Brunssum. Kijk eens op de website voor onze menukaart en openingstijden. Dalmatia.nl.
3: Een lekkere geur is essentieel. Maar wat is jouw favoriete geur? Ontdek het bij Boelman Parfums in Hoensbroek. Bij ons vind je een groot assortiment aan parfums. Van Armani tot Michael Kors en van Tommy Hilfiger tot Prada. Dus scoor een parfum voor jezelf of voor iemand anders als cadeau bij Boelman Parfums. Bestel ook online via boelmanparfums.nl.
4: Op zoek naar een makelaar uit Parkstad? Bij Parkstad Makelaardij staan we voor je klaar. Persoonlijk, betrouwbaar en met kennis van de regio. Vraag nu een gratis waardebepaling aan en ontvang een gratis topadvertentie op Funda. Kijk op parkstadmakelaardij.nl om een afspraak te maken. Parkstad Makelaardij. Verkoopt met plezier.
3: Laat je bestelling door Poelman Parfums ook thuis bezorgen. Bel voor de mogelijkheden naar 045-205-5752. Tot snel.
5: Spot muziek en geluid wat je raakt. Bij Audio Frenzy draait alles om de muzikale beleving. Audio Frenzy is de hi-fi specialist van Zuid-Limburg. Aan de Hoenderstraat in Hartje Maastricht. High-end audioapparatuur van merken als Lin, Yamaha, Kef en nog veel meer. Voor ieder wat wils. Zelfs het design is prachtig.
6: Want het oog wil ook wat.
5: Audiofrenzy.nl.
7: Zo, jouw huis ziet er weer fris en strak uit. Zelf gedaan?
8: Nee hoor.
4: Door de vakmannen van Parkstad Schilderwerken. Dan krijg je de hoogste kwaliteit voor een scherpe prijs.
7: Inderdaad, echt vakwerk.
4: Nu 10% korting op al het binnenwerk. Kijk op parkstadschilderwerken.nl.
5: Ook voor de beginnende muziekliefhebber. Check onze site, audiofrenzy.nl.
2: Café Drakke zet de tijd op 7 uur.
9: RTV Parkstad.
10: Jouw hits.
9: Jouw nieuws.
11: Dit is Francis Dix met het radionieuws op RTV Parkstad. De gemeente Groningen gaat asielzoekers die niet kunnen slapen in het te volle aanmeldcentrum in Ter Apel nog 1 keer opvangen. Dat kan nog met 1 week verlengd worden onder voorwaarde dat er een oplossing komt voor de langere termijn. Daarover wordt momenteel met het ministerie overlegd. Asielzoekers overnachten in het congrescentrum Hanze Plaza in Groningen. Hoeveel het er vannacht worden is nog onbekend, maar vanmiddag stonden er al zo'n 120 vluchtelingen buiten te wachten. De jongen die de Joodse school Geider in Amsterdam telefonisch bedreigd zou hebben is vrijgelaten. Hij blijft nog wel verdachte in de zaak, dat meldt het OM. Waar hij precies mee dreigde is nog niet bekend. Wel meldde justitie afgelopen vrijdag dat hij nog 3 dagen langer in de cel bleef. De orthodox-Joodse school staat in Buitenveldert en in maart ontplofte er een explosief, waardoor de 150 leerlingen een dag thuis moesten blijven. Het kabinet zegt dat verhoging van de AOW-leeftijd niet doorgaat, maar bezuinigingen op de WIA- en WW-uitkeringen wel. Voor de vakbonden is dit onvoldoende. CNV, FNV en VCP zeggen dat veel nog onduidelijk is en willen eerst praten met het kabinet. Door sociale regelingen aan te passen moeten miljarden bespaard worden, maar daarop dreigden de vakbonden met stakingen. Die acties blijven staan tot er duidelijkheid is. Minister Velbrief heeft de bonden uitgenodigd voor overleg. Iran vindt dat de Verenigde Staten het staakt het vuren heeft geschonden door de Iraanse provincie Hormozgan aan te vallen. Volgens Amerika ging het om een aanval op mijnenleggers en raketlanceerinstallaties in het gebied dat aan de straat van Hormuz grenst. Iran houdt de Amerikaanse regering verantwoordelijk voor alle gevolgen die de acties met zich mee zullen brengen. En dan nog het weer. Het is vanavond nog lang zonnig en warm. Alleen op de Waddeneilanden kan wat bewolking van zee binnenkomen. Vannacht koelt het af naar 11 tot 15 graden en dan staat er een matige wind uit het noordoosten. In het noordwestelijk kustgebied is die wind soms vrij krachtig. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
12: De keuze is reuze. Aanhoes heeft 38 ambachtelijke ijsmaken en die wisselen steeds. Dus je ontdekt altijd iets nieuws, wat oh zo lekker is. Kom snel genieten bij Aanhoes van de allernieuwste ijsmaken, ijskoeps, ijskoffie en milkshakes. Lekker op ons zonnig terras of gezellig binnen bij Aanhoes. Daar vult je dich toe. Aan de Nuinhofstraat in Nut. Like ons op Facebook.
6: Kom binnen.
8: Tjonge jonge, de zaken gaan goed, zie ik. Je hebt je hele kantoor opnieuw ingericht. Erg mooi. Mag wat kosten?
6: Yep, ik ben bij Rockmart in Kerkrade geweest. Super service, grote keuze en snelle levering. Die snappen gewoon wat een ondernemer nodig heeft. Bovendien optimale prijs-kwaliteitverhouding.
8: Rockmart in Kerkrade, zei je?
6: rockmart.nl. Goed voor je bedrijf en de particulier.
10: Beleef nu een spetterend avontuur in Mondo Verde. In de langste wildwaterbaan van Nederland. Heb je trouwens de witte leeuwen, tijgers en withandgibbons al gezien? Mondo Verde Zoo. Attracties en tuin

0: De zon schijnt evenveel voor iedereen, maar het energieverbruik verschilt. Investeer in slimme keuzes die echt bij uw woning en levensstijl passen. Kies voor airco en solartechniek Parkstad. Zij begeleiden u stap voor stap. Een airco, zonnepanelen of een warmtepomp? U ontvangt altijd een eerlijke en scherpe offerte. Samen maken wij uw woning toekomstklaar. airco-solarparkstad.nl.
1: Klinkt het bijhouden van de website of social media van je bedrijf zo?
2: Ah!
1: Of zo?
2: Ik snap hier niks van.
1: Dan kun je het toch echt beter overlaten

0: Ook voor jaarlijks onderhoud en een schone airco. airco-solarparkstad.nl.
1: Welkom aan boord bij Rederij Stiphout. Vaar met ons mee naar Luik. En geniet van deze bruisende stad. Of beleef het spektakel van de sluizen tijdens de Vier Sluizentocht. Rederij Stiphout. Beleef stad en natuur vanaf het water.
2: Social media, branding, hosting en webdesign. Echt alles voor de online aanwezigheid van jouw bedrijf. Vind je bij Triton? Kijk op tritonmarketing.nl.
3: Mindy's textielwasser is voor velen een uitkomst. Daarom zijn er nu 4 machines. Dekbedden, de tenues van je club of ander groot textiel. Bij Mindy Landgraaf kun je maar liefst 18 kilo was draaien in onze eigen wasseretten. En ons café-restaurant aan de overkant maakt het wachten nog gezelliger. Ontdek zelf het gemak aan de Einsteinstraat in Landgraaf.
4: Zoekt u een betrouwbare taxiservice? Dan zit u goed bij taxicentrale Beersdal. Of het nu gaat om een gezellig avondje uit, een bedrijfsuitje of zakelijke afspraak. Wij zorgen ervoor dat iedereen veilig en comfortabel op de plaats van bestemming arriveert. Kijk op taxicentralebeersdal.nl. Dag en nacht.
5: Lange werkdag gehad? Dan is poetsen wel het laatste waar u zin in heeft. En daarom is er schoonmaakbedrijf K-Back. Houdt al jaren cafés, restaurants, discotheken en kantoren professioneel schoon. Zodat u op een frisse werkvloer weer aan de slag kan. Schoonmaakbedrijf K-Back in Landgraaf. Ook uw particuliere glazenwasser. Bel 0630 360808.
4: Bij Taxi Centrale Beersdal kies je ook voor betrouwbaar en comfortabel rolstoeltransport in de regio. Ook voor scootmobielen. Kijk op rolstoel-taxiparkstad.nl.
6: Dit is het RTV Parkstad Nieuws met Jos Tuinstra.
7: Het college van Landgraaf vraagt de gemeenteraad om €258.000 om het tekort van het LVK af te dekken. Volgens de gemeente komt dat vooral door de tegenvallende kaartverkoop op de extra jubileumdag. Juist die geplande extra dag zou financieel mislukt zijn, terwijl eerdere edities in andere gemeenten wel kostendekkend bleken. Critici vragen zich af waarom het risico van een extra dag niet scherper ingeschat is. Hoe heeft die kostenbewaking plaatsgevonden en waarom is er vooraf geen realistische bezoekersprognose gemaakt? Het gemeentebestuur van Landgraaf is er niet blij mee, maar benadrukt dat het LVK veel bezoekers naar Landgraaf trok en gedragen werd door een grote groep vrijwilligers. In Simpelveld is een groot ecologisch onderzoek gestart naar in gebouwen levende vleermuizen en vogels zoals gierzwaluwen en huismussen. Het moet duidelijk maken waar beschermde diersoorten voorkomen en hoe hiermee rekening kan worden gehouden bij bijvoorbeeld het isoleren van woningen. Volgens de gemeente moeten huiseigenaren hier normaal gesproken zelf onderzoek naar laten doen. Dat kan echter veel geld en tijd kosten. Doordat de gemeente het onderzoek op zich neemt, worden huiseigenaren ontzorgd en kan isoleren eenvoudiger en diervriendelijk gebeuren. Vanaf NAVO-vliegbasis Geilenkirchen, net over de grens, wordt vanaf nu tot en met vrijdag calibratievluchten uitgevoerd met een Learjet 35. Het toestel vliegt daarbij meerdere keren op lagere hoogte rond de basis om de verkeersleidingsradar te testen. De vluchten vinden plaats tussen 8 uur 's morgens en 10 uur 's avonds binnen de reguliere openingstijden. Omwonenden maken zich zorgen over geluidsoverlast, de frequentie van militaire vluchten en het gebrek aan inzicht in de planning. Ook lokale politici vragen al langer om betere communicatie en meer transparantie over uitzonderlijke vliegbewegingen. Inwoners die overlast ervaren kunnen klachten melden bij het bewonersinformatiepunt van de NAVO-basis via het Duitse Luftfahrtbundesamt of bij hun eigen gemeente die meldingen bundelt richting de basis. De NAVO benadrukt dat calibratie verplicht is om te voldoen aan internationale veiligheidsnormen. Dan nog het weer in Parkstad. Vanavond blijft het warm, vannacht is het helder en koelt het af naar 14 graden. En morgen wordt het met maximaal 27 graden minder heet bij een droge noordoostelijke wind.
6: Meld uw nieuws uit Parkstad via nieuws@rtvparkstad.nl.
8: RTV Parkstad
6: via 89.2 FM en rtvparkstad.nl.
8: RTV Parkstad
6: met nu de 20 minuten hits op een rij non-stop en breuzelvrij.

0: RTV Parkstad is nu in heel Zuid-Limburg te bekijken en te beluisteren. Via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
2: Hallo, heb ik uw aandacht? Zie je wel, de juiste aandacht van het juiste publiek...

0: RTV Parkstad.
1: Als bij het installeren uw computer steeds langzamer gaat draaien, dan wordt het tijd voor CPC-computers. Daar bouwen ze uw computer op maat, zonder toeters en bellen die u toch niet gebruikt, en met alle mogelijke features die u juist nodig heeft. Surf nog één keer met uw oude computer naar cpc.nl of kom naar de Steenbergstraat, Hoek Hamstraat in Kerkrade. CPC. Een naam om in uw geheugen te printen.
2: Café Drakke zet de tijd op 8 uur.

0: Dit is Francis Dix met het radionieuws op RTV Parkstad. Het cruiseschip Hondius, waar het hantavirus uitbrak, mag nog niet vertrekken uit de haven van Rotterdam, omdat het volgens de GGD extra schoongemaakt moet worden. Vorige week ging het schip naar Tenerife, waar het aanmeerde nadat 3 opvarenden aan het virus overleden waren. Anderen werden geëvacueerd en de Hondius ging naar Rotterdam om gedesinfecteerd te worden. Voor het kan vertrekken vindt de GGD na inspectie dat er aanvullende schoonmaakoperaties nodig zijn. Winkelketen Zeeman sluit dit jaar 51 winkels in Spanje, Duitsland en Frankrijk en stopt daarmee in Portugal en Oostenrijk. Het bedrijf wil de organisatie efficiënter inrichten, dubbel werk voorkomen en processen soepeler laten verlopen. Tot 2028 gaan er zo'n 150 winkels dicht, maar over een jaar of 3 moeten er 60 zaken van de budgetketen minder zijn, want er worden ook nieuwe vestigingen geopend. Zeeman had vorig jaar 1388 winkels in 8 landen met een omzet van 984 miljoen euro. De gemeente Groningen gaat asielzoekers die niet kunnen slapen in het te volle aanmeldcentrum in Ter Apel nog 1 keer opvangen. Dat kan nog met 1 week verlengd worden, onder voorwaarde dat er een oplossing komt voor de langere termijn. Daarover wordt momenteel met het ministerie overlegd. Asielzoekers overnachten in het congrescentrum Hanseplaza in Groningen. Hoeveel het er vannacht worden is nog onbekend, maar vanmiddag stonden er al zo'n 120 vluchtelingen buiten te wachten. De jongen die de Joodse school Geider in Amsterdam telefonisch bedreigd zou hebben is vrijgelaten. Hij blijft nog wel verdachte in de zaak, dat meldt het OM. Waar hij precies mee dreigde is nog niet bekend. Wel meldde justitie afgelopen vrijdag dat hij nog 3 dagen langer in de cel bleef. De orthodox-Joodse school staat in Buitenveldert en in maart ontplofte er een explosief, waardoor de 150 leerlingen een dag thuis moesten blijven. En dan nog het weer. Het is vanavond nog lang zonnig en warm. Alleen op de Waddeneilanden kan wat bewolking van zee binnenkomen. Vannacht koelt het af naar 11 tot 15 graden en dan staat er een matige wind uit het noordoosten. In het noordwestelijk kustgebied is die wind soms vrij krachtig. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
1: Zometeen op RTV Parkstad. Henk van Baaren.
2: Willems Drankenhandel houdt al ruim 100 jaar de glazen van feestvierend Limburg gevuld. En daar zijn we trots op. Klein of groot feest, op Willems Drankenhandel kunt u rekenen. Dranken, tapinstallaties en glaswerk zorgeloos geleverd voor een eerlijke prijs. Bezoek ook de slijterij aan de Buizertweg in Landgraaf. En maak kennis met onze wijnspecialisatie. Kijk op drankenhandelwillems.nl en volg ons op Facebook.
3: Café Brakke Rules. Weet je waarom? Zijn we als enige 24 verschillende biertjes van de tap. Proef alle nieuwe smaken en geniet van de eerste beat tot de laatste slok. Café Brakke is legendary in het centrum van Heerlen met live muziek en verschillende DJ's. Party, party, party bij Café Brakke. In de huiskamer van Heerlen is het altijd game on. Cafébrakke.nl.
4: Krammeltje, krammeltje in mijn hand. Wie bakt het lekkerst van een slimmerslam?
5: Zonder twijfel Bakkerij Vonken. Brood en banket, boordevol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid volgens uniek recept. Met 21 gezellige winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonken. Lekker tot de laatste kruimel.
3: Café Brakke. Stiekem de leukste huiskamer in Heerlen. Cafébrakke.nl.
6: Voor heerlijke steaks, vis, Balkan en internationale gerechten kunt u ongekend genieten bij Steakhouse Dalmatia. Een gezellig familiebedrijf en al meer dan 10 jaar in Brunsum. Steakhouse Dalmatia, Lindeplein 4B in Brunsum. Kijk eens op de website voor onze menukaart en openingstijden. Dalmatia.nl.
4: Krammeltje, krammeltje, wist je het al?
7: Het is Bakkerij Vonken die je betoveren zal. Ontdek het vonkelende brood van Bakkerij Vonken. Zo bijzonder beleefde uw brood nog nooit.

big fat butt. Wiggle, wiggle, wiggle. Wiggle, wiggle, wiggle.

0: Damn, baby, you got a bright future behind you.
1: Spot muziek en geluid wat je raakt. Bij Audio Frenzy draait alles om de muzikale beleving. Audio Frenzy is de hi-fi specialist van Zuid-Limburg. Aan de Hoenderstraat in Hartje Maastricht. High-end audioapparatuur van merken als Lin, Yamaha, Kef en nog veel meer. Voor ieder wat wils. Zelfs het design is prachtig.
2: Komt het oog wel ook wat.
1: Audiofrenzy.nl.
3: De nieuwe Havana Spinning Adventure is te gek.
4: En papa durft er niet in.
3: De Havana Spinning Adventure. De nieuwe achtbaan in Mondelvaerde met draaiende karretjes. Beleef ook de Pirate Splash, wereldtuinen en de dieren. Wanneer kom jij naar Mondelvaerde?
1: Ook voor de beginnende muziekliefhebber. Check onze site audiofrenzy.nl.
5: RTV Parkstad.
6: Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws op RTV Parkstad. Het cruiseschip Hondius, waar het hantavirus uitbrak, mag nog niet vertrekken uit de haven van Rotterdam, omdat het volgens de GGD extra schoongemaakt moet worden. Winkelketen Zeeman sluit dit jaar 51 winkels in Spanje, Duitsland en Frankrijk en stopt daarmee in Portugal en Oostenrijk. De gemeente Groningen gaat asielzoekers die niet kunnen slapen in het te volle aanmeldcentrum in Ter Apel nog één keer opvangen. En de jongen die de Joodse school Geider in Amsterdam telefonisch bedreigd zou hebben is vrijgelaten. Hij blijft nog wel verdachte in de zaak. En dan nog het weer. Het is vanavond nog lang zonnig en warm. Alleen op de Waddeneilanden kan wat bewolking van zee binnenkomen. Vannacht koelt het af naar 11 tot 15 graden en dan staat er een matige noordoostenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op RTV Parkstad.

0: kijken en te beluisteren via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Barstad in heel Zuid-Limburg.
2: Zelfs voor je harige huisgenoot ga je naar Minly. Want in onze tankshops in Heerlen en Landgraaf vind je nu ook dierbenodigdheden. Dat is wel zo handig. En hou je van hengelsport? Dan vind je bij Minly Landgraaf alles wat je nodig hebt. Ontdek ook de broodjes en snacks van Minly Plaza to go.
3: Kom binnen!
4: Tjongejonge, de zaken gaan goed, zie ik. Je hebt je hele kantoor opnieuw ingericht. Erg mooi. Mag wat kosten.

0: prijs-kwaliteit verhouding.
1: Rotmart Inke Eckrade, zei je?
0: EchoCKMAECHT.nl. Goed voor je bedrijf en de particulier.
2: Een lekkere geur is essentieel. Maar wat is jouw favoriete geur? Ontdek het bij Boelman Parfums in Hoensbroek. Bij ons vind je een groot assortiment aan parfums. Van Armani tot Michael Kors en van Tommy Hilfiger tot Prada. Dus score een parfum voor jezelf of voor iemand anders als cadeau bij Boelman Parfums. Bestel ook online via boelmanparfums.nl.
3: Zoekt u een betrouwbare taxiservice? Dan zit u goed bij taxicentrale Beersdal. Of het nu gaat om een gezellig avondje uit, een bedrijfsuitje of zakelijke afspraak. Wij zorgen ervoor dat iedereen veilig en comfortabel op de plaats van bestemming arriveert. Kijk op taxicentralebeersdal.nl. Dag en nacht.
2: Laat je bestelling door Boelman Parfums ook thuis bezorgen. Bel voor de mogelijkheden naar 045 205 5752. Tot snel.
4: De keuze is reuze. Aanhoes heeft 38 ambachtelijke ijsmaken en die wisselen steeds. Dus je ontdekt altijd iets nieuws, wat oh zo lekker is. Kom snel genieten bij Aanhoes van de allernieuwste ijsmaken, ijskoeps, ijskoffie en milkshakes. Lekker op ons zonnig terras of gezellig binnen bij Aanhoes. Daar vult je dich toe. Aan de Nuinhofstraat in Nut. Like ons op Facebook.
3: Bij Taxicentrale Beersdal kies je ook voor betrouwbaar en comfortabel rolstoeltransport in de regio. Ook voor scootmobielen. Kijk op rolstoel-taxiparkstad.nl.
5: Café Drakke zet de tijd op 9 uur.
6: RTV Parkstad.
7: Jouw hits.
6: Jouw nieuws.
8: Dit is Francis Dix met het radionieuws op RTV Parkstad. De dreigementen van Rusland aan ambassades in de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn door bijna 50 landen veroordeeld. Dat staat in een gezamenlijke verklaring van onder andere Japan, Zuid-Korea en Europese landen. Rusland roept diplomaten en burgers op om zo snel mogelijk Kiev te verlaten, omdat het besluitvormingscentra en commandocentra zal gaan aanvallen. Meerdere landen, waaronder ons land, hebben vanwege deze dreigementen de Russische ambassadeurs op het matje geroepen. Een appartementencomplex in Ridderkerk is ontruimd omdat er koolmonoxide is vrijgekomen. Twee bewoners zijn naar een ziekenhuis gebracht. Het hele gebouw wordt geëvacueerd zodat de oorzaak van het lek gezocht kan worden. Dat meldt de veiligheidsregio Rotterdam. Op meerdere verdiepingen is een te hoge koolmonoxidewaarde gemeten. De bewoners van de 70 appartementen van het complex Tourmalijn worden opgevangen in een sporthal. Het cruiseschip Hondius, waar het hantavirus uitbrak, mag nog niet vertrekken uit de haven van Rotterdam, omdat het volgens de GGD extra schoongemaakt moet worden. Vorige week ging het schip naar Tenerife, waar het aanmeerde nadat 3 opvarenden aan het virus overleden waren. Anderen werden geëvacueerd en de Hondius ging naar Rotterdam om gedesinfecteerd te worden. Voor het kan vertrekken vindt de GGD na inspectie dat er aanvullende schoonmaakoperaties nodig zijn. Winkelketen Zeeman sluit dit jaar 51 winkels in Spanje, Duitsland en Frankrijk en stopt daarmee in Portugal en Oostenrijk. Het bedrijf wil de organisatie efficiënter inrichten, dubbel werk voorkomen en processen soepeler laten verlopen. Tot 2028 gaan er zo'n 150 winkels dicht, maar over een jaar of 3 moeten er 60 zaken van de budgetketen minder zijn, want er worden ook nieuwe vestigingen geopend. Zeeman had vorig jaar 1388 winkels in 8 landen met een omzet van 984 miljoen euro. En dan nog het weer. Het is vanavond nog lang warm en vannacht koelt het af naar 11 tot 15.

0: Kijk op tritonmarketing.nl.
1: Ook voor jaarlijks onderhoud en een schone airco. airco-solarparkstad.nl.
2: Welkom aan boord bij Rederij Stiphout. Vaar met ons mee. Beleef de historische vaarroute en ontdek het bassin, prachtige sluisjes en een heuse vaartunnel. Of kies voor de rondvaart op de Maas, die te combineren is met een grottenbezoek. Rederij Stiphout. Beleef streek en natuur vanaf het water.
0: Social media, branding, hosting en webdesign. Echt alles voor de online aanwezigheid van jouw bedrijf. Vind je bij Triton? Kijk op tritonmarketing.nl.
3: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Rockfabriek. Ubach Palenberg. De concertlocatie op rock- en popgebied in de regio.

De hele tijd even vragen, van wie is dat origineel toch? Life is Life, net gedaan door de Walkings, van de Oostenrijkse Opus. Opus, als ik het goed heb. Ja, zoek eens daar eens op, maar volgens mij was het Opus. Hoor je niks meer? Dan had ik gelijk. Oostenrijk, Zwitserland, dit is de nieuwste Chakra-singer, Just Love Loud.

0: Ja, dat is weer een mooie tijd. Masterplan komt ook met een album. Volgens mij is het een mini-album. Het album gaat heten The Call. En je hoorde net de titeltrack The Call. 8 minuten en 15 seconden. Tijd voor de Rocklight track van de week. Deze keer een splitsplinter nu van Erik Groenewold. Dit zijn de Bad Bones van het gelijknamige album.
1: De Rocklight track

Dit is Barstaaf. Het nieuwste album van Amaro the Saint is ook uit, Emotion Factory Reset. En jullie hoorden net een van de eerste singles, Hit a Moonshot. Volgende week nog een track van het album, maar over volgende week meer. Rock Justice komt met een album uit, of beter zeggen, Bas Maas en Magali Luiten. Dit is de single waardoor ook achter de persoon zijn geeft, de derde single. Album troont 26 juni. Dit is

En toen was het eigenlijk al 9:30 geweest. En dan was het ook tijd voor de Rabbi Dabbi van de week. Ginger Tantrum heet de track. En dat komt van het album Duel. Klokje in de studio, bijna 9:40. Ik heb nog een stuk of 4 tracks. Ja, 4 tracks. Voivod, kennen ze nog? Ze komen een album aan. Symphonic Life. Dit is The End of Domus.

sowieso nog twee tracks in dit uur. Hoewel Deep Purple besluit dit uur af met de live versie van Child and Time. En er komt een nieuw Sinner album aan. Uit. En het album heet Boom Bang Goodbye. En er zijn verschillende zangers al mee. En ook Michael Sadler van Zaga. Dit is Turn the Page. I tried.

0: on your radio.
1: RTV Parkstad is nu in heel Zuid-Limburg te bekijken en te beluisteren. Via Ziggo, Odido en KPN.
2: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
3: Hallo, heb ik uw aandacht? Zie je wel, de juiste aandacht van het juiste publiek...

0: Stap.
1: Lange werkdag gehad? Dan is poetsen wel het laatste waar u zin in heeft. En daarom is er schoonmaakbedrijf K-Back. Houdt al jaren cafés, restaurants, discotheken en kantoren professioneel schoon. Zodat u op een frisse werkvloer weer aan de slag kan. Schoonmaakbedrijf K-Back in Landgraaf. Ook uw particuliere glazenwasser. Bel 0630 360808.
2: Café Drakke zet de tijd op 10 uur.

0: woordvoerder Jagour laat dit duidelijk zien dat er iets moet veranderen en de huidige manier van examineren niet meer aansluit bij deze leerlingen. Ze zegt dat de nadruk ligt op de eindexamens, wat te veel eist van het mentale welzijn van de leerlingen. Daarom wil het LAX een andere toetscultuur. De dreigementen van Rusland aan ambassades in de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn door bijna 50 landen veroordeeld. Dat staat in een gezamenlijke verklaring van onder andere Japan, Zuid-Korea en Europese landen. Rusland roept diplomaten en burgers op om zo snel mogelijk Kiev te verlaten, omdat het besluitvormingscentra en commandocentra zal gaan aanvallen. Meerdere landen, waaronder ons land, hebben vanwege deze dreigementen de Russische ambassadeurs op het matje geroepen. Een appartementencomplex in Ridderkerk is ontruimd omdat er koolmonoxide is vrijgekomen. Twee bewoners zijn naar een ziekenhuis gebracht. Het hele gebouw wordt geëvacueerd zodat de oorzaak van het lek gezocht kan worden. Dat meldt de veiligheidsregio Rotterdam. Op meerdere verdiepingen is een te hoge koolmonoxidewaarde gemeten. De bewoners van de 70 appartementen van het complex Tourmalijn worden opgevangen in een sporthal. En dan nog het weer. Vannacht koelt het af naar 11 tot 15 graden en er staat een matige noordoostenwind. Overdag is het overwegend zonnig, maar door een matige noordenwind wordt het flink koeler dan vandaag. Op de Wadden een graad of 17 en in het uiterste zuiden 26 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
1: Zometeen op RTV Parkstad. Rock on your radio.
2: Krammeltje, krammeltje in mijn hand. Wie bakt het lekkerst van een slimme slang?
3: Zonder twijfel Bakkerij Vonken. Brood en banket. Borden vol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid volgens uniek recept. Met 21 gezellige winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonken. Lekker tot de laatste kruimel.
4: Willems Drankenhandel houdt al ruim 100 jaar de glazen van feestvierend Limburg gevuld. En daar zijn we trots op. Klein of groot feest, op Willems Drankenhandel kunt u rekenen. Dranken, tapinstallaties en glaswerk zorgeloos geleverd voor een eerlijke prijs. Bezoek ook de slijterij aan de Buizertweg in Landgraaf en maak kennis met onze wijnspecialisatie. Kijk op drankenhandelwillems.nl en volg ons op Facebook.
2: Krammeltje, krammeltje, zet je de wekker?
5: Bij Bakkerij Vonken ligt 's ochtends al het lekkers. Ons filiaal aan de Wiebachstraat in Kerkrade is maandag tot en met zaterdag open vanaf 7 uur.
6: Waar ben jij naartoe geweest?
7: Naar Mondo Verde?
6: Met de nieuwe Havana's Tornado?
7: Ja, dat is een vrije val.
6: Te gek!
7: En de nieuwe Safari Carousel in dierenthema.
6: Wow!
7: Ontdek ook de andere attracties. Wereldtuinen en dieren.
6: Wanneer kom jij naar Mondo Verde?
8: Bij Café Brakke in Heerlen begint de dag wanneer jij zin hebt. Ontbijt om 9 uur of lunch om 1 uur. Of een late night borrelhapje. Zelfs midden in de nacht. Echt. Bij ons kan het gewoon. En ga je nooit met honger naar huis. Check onze uitgebreide menukaart. Alles homemade en even lekker. Café Brakke. Thuis in het hart van Heerlen. Waar jong en oud zich thuis voelt. Van zonsopgang tot middernacht. Altijd epic, nooit saai. Cafébrakke.nl.
9: Voor heerlijke steaks, vis, Balkan en internationale gerechten kunt u ongekend genieten bij Steakhouse Dalmatia. Een gezellig familiebedrijf en al meer dan 10 jaar in Brunsum. Steakhouse Dalmatia, Lindeplein 4B in Brunsum. Kijk eens op de website voor onze menukaart en openingstijden. Dalmatia.nl.
8: Café Brakke never sleeps. Kom jij ook? Cafébrakke.nl.
10: Als bij het installeren uw computer steeds langzamer gaat draaien, dan wordt het tijd voor CPC-computers. Daar bouwen ze uw computer op maat. Zonder toeters en bellen die u toch niet gebruikt. En met alle mogelijke features die u juist nodig heeft. Surf nog één keer met uw oude computer naar cpc.nl of kom naar de Steenbergstraat, Hoek Hamstraat in Kerkrade. CPC. Een naam om in uw geheugen te printen.
11: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Rockfabriek. Ubach Palenberg. De concertlocatie op rock- en popgebied in de regio.

0: RTV Parkstad.
1: This is Rock on Your Radio.
2: Ja, dit is Rock on Your Radio en dat was een dikke. Sorry dat jullie Silent Time net niet helemaal hoorden. Maar dat maakt de volgende keer goed. Light 'em Up, live versie van de Dead Daisies. Album van de maand met Live Plus 5. En deze week viel de keuze op een track. Volgens mij zelfs de opening track van het vorige album van de Dead Daisies. En dat was de track Light 'em Up. Nog meer tijd voor live track. En dat is de tijd voor de regio Rocky Cats, zoals je gewend zijn. Lynch Mob met hun versie van It's Not Love.

0: Comedienne.
1: Dit is de Euregio Rock Guide.
2: De Euregio Rock Gay Guide van dinsdagavond 26 mei 2026. En we trappen af met de laatste show in de South of Heaven in Bilzen. 28 mei Tim the Ripper Owens. 4 juni Paul Quinn en Harrison Young. Zal wel niet plaatsvinden daar, maar check daarvoor even hun site. 10 juni Jordan Rudess. Piano Explorations, Openluchttheater Valkenburg. En 12 juni Wings of Steel en Support Act Phoenix Rising in Poppoende Nu Noord in Heerlen. 14 juni Eén Stiel, De Boze en de Weert. En dan staat op 27 juni Bab. 1 juli The Damn Truth, die is volgens mij verschoven naar de Spirit of 66. Ik weet niet of het op die datum is, maar die was origineel ook in South of Heaven in Bilzen gepland. 13 augustus, Savatage en Special Guest Nevermore, Koens Razen, Bon, Grönau. En dan heb ik nog 4 oktober, King King en Support Act op Oeninu nog in Heerlen. 9 oktober, pik ik ook nog even mee, Axel Rudy Bell en Support Act Nightlaser, ook in Pop Oeninu nog. En dan ga ik toch eventjes toch wel wat festivals aanhalen. Zo hadden we natuurlijk afgelopen weekend, 23 mei, het Rock Hard Festival in het Amfitheater Gelsenkirchen. 5 en 7 juni South of Heaven, Gasholder in Maastricht. 10 en 11 juni Tolrock, Schöne Aussicht, Niedecken Schmid. 10, 11 en 12 juni, waarvan die 10e heel erg interessant is. Bospop, evenemententerrein Noord en Weert. En 25 juni het Bobfest, met onder andere Judas Priest, Airborne, Nestor en de Gams. En ja, zeg maar de zone van Phil Taylor. Dan hebben we, en dat is helemaal verschoven, 1 augustus Koningspop, Westelijke Kanaalweg in Elslo. En 14, 15 en 16 augustus Dynamo Metal Fest, IJsportcentrum Eindhoven. 18 en 19 september, en er komt ook nog wat meer aandacht voor het Golden Age of Rock Festival in het Centrum Culturelle Genie. En laten we ook eventjes tussendoor niet die festivals vergeten, zoals Graspop Metal Meeting, Saturday Weekend, Spinkpop en natuurlijk het Alcatraz Festival. Daarvoor check je even de Euregio Rock Gig Guide op de site van Rock Online. En ik ga die eventjes morgen updaten, want ik mis nog even een paar shotjes erbij zijn. Hey, afgelopen weekend was het Rock Hard Festival. En net toen we weggingen, want we moesten op tijd op de dag daarna, hoorden we toch in de verte nog eventjes deze track. Dit is de Solid Ball of Rock van Saxon.
1: De Euregio Gig Guide wordt mede mogelijk gemaakt door de Rockfabriek in Übach-Palenberg.

zitten net over de helft. Ja, wat wil je allemaal nog vertellen? Eigenlijk niet te veel van veel muziek. Oh, ja, Maiden komt eraan. 10 juni in de Ziggo Dome in Amsterdam. En ben je een van de gelukkigen met een kaartje? Nou mensen, het wordt een feest. De playlist is ook bekend. En ze trappen af met The Eyes of March. Wat je op achtergrond houden. En daarna komt natuurlijk Rough Child.

0: Dit is RTV Parkstad.
1: Ja, dat tweede uur eigenlijk eens een keer op die dinsdagavond. Die regio Rockick zit erin. Er zit een track in van natuurlijk het album van de maand. Deze keer The Dead Daisies. En natuurlijk ook weer van die net niet rock classics, maar wel van die tracks ja, die vet zijn om te draaien. Zo komt eigenlijk weer Ghost voorbij, toen ze nog Ghost BC heette met Year Zero. En dat is Five Finger Death Punch. Nieuw album, nieuwe single, komt er ook aan. Maar eerst nog even die champagne.

0: stad.
1: Ja, de mensen die misschien een beetje de concerten gaan ze in Duitsland volgen, zien dat Kerbold met een nieuw album eraan gaat komen. En natuurlijk overal links en rechts wat shows gepland te zijn. Eerste single van het nieuwe album, en heb ik daar die titel trouwens al van het nieuwe album? Nee, nog niet. Heb je van de week te goed. Is deze eerste single, Dimmerlicht.

0: TV Parkstad is nu in heel Zuid-Limburg te bekijken en te beluisteren. Via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
2: Spot muziek en geluid wat je raakt. Bij Audio Frenzy draait alles om de muzikale beleving. Audio Frenzy is dé hi-fi specialist van Zuid-Limburg. Aan de Hoenderstraat in Hartje Maastricht. High-end audioapparatuur van merken als Lin, Yamaha, Kef en nog veel meer. Voor ieder wat wils. Zelfs het design is prachtig.
3: Komt het oog wel ook wat?
2: Audiofrenzy.nl.
4: Klaar met werken? Out of lease? Zelfs bedrijfsbussen kunnen in onze car wash. Want onze geavanceerde wasstraat is 2,50 meter hoog en 2,40 meter breed. Dus naast auto's krijg je op afspraak ook campers, caravans, bedrijfsbussen en pick-ups makkelijk schoon. En Lindy Car Wash keeps you moving.
2: Ook voor de beginnende muziekliefhebber. Check onze site audiofrenzy.nl.
5: Café Drakke zet de tijd op 11 uur.
6: RTV Parkstad.
7: Jouw hits.
6: Jouw nieuws.
8: Dit is Francis Dix met het radionieuws op RTV Parkstad. Een team van de Organisatie voor het Verbod op Chemische Wapens heeft in Syrië tientallen raketten en bommen met chemische munitie gevonden. Ook werden op meerdere locaties chemicaliën gevonden die nog niet in wapens waren verwerkt. Die chemische wapens zou het Syrische leger onder dictator Assad gebruikt hebben tijdens de burgeroorlog. De organisatie meldt dat 18 verdachten zijn opgepakt die een rol speelden bij het illegale chemische wapenprogramma van Assad. De twee Franse tieners die zijn opgepakt na de dood van de 11-jarige Theo in de stad Rennes hebben bekend hem te hebben gewurgd met een natte handdoek. De jongen zou visspullen met een waarde van een paar tientjes van ze afgepakt hebben en ze namen naar eigen zeggen wraak. Volgens de aanklager zijn de twee verdachten, een jongen van 16 en een 15-jarig meisje, zondag met het slachtoffer gezien. Morgen komen ze voor de rechter die beslist of ze vervolgd gaan.

0: Zuid-Korea en Europese landen. Rusland roept diplomaten en burgers op om zo snel mogelijk Kiev te verlaten, omdat het besluitvormingscentra en commandocentra zal gaan aanvallen. Meerdere landen, waaronder ons land, hebben vanwege deze dreigementen de Russische ambassadeurs op het matje geroepen. En dan nog het weer. Vannacht koelt het af naar 11 tot 15 graden en er staat een matige noordoostenwind. Overdag is het overwegend zonnig, maar door een matige noordenwind wordt het flink koeler dan vandaag. Op de Wadden een graad of 17 en in het uiterste zuiden 26 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
1: Zometeen op RTV Parkstad. Rock on your radio.
2: Kom binnen.
3: Jongen, de zaken gaan goed, zie ik. Je hebt je hele kantoor opnieuw ingericht. Erg mooi. Mag wat kosten?
2: Yep, ik ben bij Rockmart in Kerkrade geweest. Super service, grote keuze en snelle levering. Die snappen gewoon wat een ondernemer nodig heeft. Bovendien optimale prijs-kwaliteitverhouding.
3: Rockmart in Kerkrade, zei je?
2: rockmart.nl. Goed voor je bedrijf en de particulier.
4: Een lekkere geur is essentieel. Maar wat is jouw favoriete geur? Ontdek het bij Boelman Parfums in Hoensbroek. Bij ons vind je een groot assortiment aan parfums. Van Armani tot Michael Kors en van Tommy Hilfiger tot Prada. Dus scoor een parfum voor jezelf of voor iemand anders als cadeau bij Boelman Parfums. Bestel ook online via boelmanparfums.nl.
5: De keuze is reuze. Aanhoes heeft 38 ambachtelijke ijsmaken en die wisselen steeds. Dus je ontdekt altijd iets nieuws, wat oh zo lekker is. Kom snel genieten bij Aanhoes van de allernieuwste ijsmaken, ijskoeps, ijskoffie en milkshakes. Lekker op ons zonnig terras of gezellig binnen bij Aanhoes. Daar vult je dich toe. Aan de Nijnhofstraat in Nut. Like ons op Facebook.
4: Laat je bestelling door Boelman Parfums ook thuis bezorgen. Bel voor de mogelijkheden naar 045 205 5752. Tot snel.
6: De zon schijnt evenveel voor iedereen, maar het energieverbruik verschilt. Investeer in slimme keuzes die echt bij uw woning en levensstijl passen. Kies voor airco en solartechniek Parkstad. Zij begeleiden u stap voor stap. Een airco, zonnepanelen of een warmtepomp? U ontvangt altijd een eerlijke en scherpe offerte. Samen maken wij uw woning toekomstklaar. airco-solarparkstad.nl.
7: Zoekt u een betrouwbare taxiservice? Dan zit u goed bij taxicentrale Beersdal. Of het nu gaat om een gezellig avondje uit, een bedrijfsuitje of zakelijke afspraak. Wij zorgen ervoor dat iedereen veilig en comfortabel op de plaats van bestemming arriveert. Kijk op taxicentralebeersdal.nl. Dag en nacht.
6: Ook voor jaarlijks onderhoud en een schone airco. airco-solarparkstad.nl.
8: Welkom aan boord bij Rederij Stiphout. Vaar met ons mee en geniet van al het lekkers uit onze kombuis. Zoals bij de Brunch Cruise,

0: derde beetje rock eclect. Steeds en we trapten meteen af met Focus en Hocus Pocus. Mooi Nederlands product. En volgens mij heb ik nog wat meer Nederlands product in dit uur. Ofwel deze mei-editie van de Rock Classics. Status quo, rocking all over the world. En de Scorpions komen eraan. Maar eerst, van mijn favoriete album, ik mag allemaal niet zeggen. Mijn favoriete album, Destroyer van Kiss. Dit is Detroit Rock City.
1: County legislators today are expected to rally to the aid of striking longshoremen in hopes of ending the 9-month deadline.

0: Classic.
1: Want we hadden gewoon drie achter elkaar. Kiss, Detroit Rock City, Status Quo, Rocking All Over The World en de Scorpions, No One Like You. En dit is ook een vette rockclassic is en ook van hun best verkochte album, Back in Black. Dit is ECDC met Back in Black.

0: RTV Parkstad.
1: Ja, ik had jullie al aangekondigd, nog meer Nederlands product. The Golden Earring, Long Blonde Animal. 11:30, laatste half uurtje gaat in. En dat wordt men is meer afgetrapt door Joan Jett en deze van Dire Straits.

voor 12, we gaan langzaam het laatste kwartier in. En over oude tracks gesproken, de volgende die op de achtergrond horen is niet de oudste, maar komt al in 1975. Het is Aerosmith met Sweet Emotion. De oudste van de show komt hierna. En dat zijn de Doors met...

Want ik ga gewoon langzaam wel trots zeggen. Dan kunnen we genieten van de laatste twee tracks van de mei-editie van de Rock Classics. Blue Oyster Cult sluit af met Don't Fear the Reaper. De cowbell, plaat om maar zo te zeggen. En dit is er Twisted Sister om jullie

0: Parkstad.
1: RTV Parkstad is nu in heel Zuid-Limburg te bekijken en te beluisteren. Via Ziggo, Odido en KPN.
2: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
3: Klinkt het bijhouden van de website of social media van je bedrijf zo?
4: Ah!
3: Of zo?
4: Ik snap hier niks van.
3: Dan kun je het toch echt beter overlaten aan

0: Marktstad. Social media, branding, hosting en webdesign. Echt alles voor de online aanwezigheid van jouw bedrijf. Vind je bij Triton? Kijk op tritonmarketing.nl.
1: Café Drakke zet de tijd op 12 uur.
0: RTV Marktstad.
2: Jouw hits.
0: Jouw nieuws.
3: Dit is Francis Dix met het radionieuws op RTV Parkstad. Oud-burgemeester Herman J. van Hendrik Ido Ambacht, die verdacht wordt van ontucht en het bezit van kinderporno, heeft op de eerste zitting bij de rechtbank in Rotterdam alles ontkend. De 77-jarige J. werd in februari opgepakt en zit sindsdien vast. De rechtbank heeft besloten dat hij in de cel blijft tot de zaak inhoudelijk behandeld wordt op 23 juni. Op USB-sticks en een computer van J. werd kinderporno aangetroffen. Ook wordt hij verdacht van betasting van een veel jongere man. Een team van de Organisatie voor het Verbod op Chemische Wapens heeft in Syrië tientallen raketten en bommen met chemische munitie gevonden. Ook werden op meerdere locaties chemicaliën gevonden die nog niet in wapens waren verwerkt. Die chemische wapens zou het Syrische leger onder dictator Assad gebruikt hebben tijdens de burgeroorlog. De organisatie meldt dat 18 verdachten zijn opgepakt die een rol speelden bij het illegale chemische wapenprogramma van Assad. De twee Franse tieners die zijn opgepakt na de dood van de 11-jarige Theo in de stad Rennes hebben bekend hem te hebben gewurgd met een natte handdoek. De jongen zou visspullen met een waarde van een paar tientjes van ze afgepakt hebben en ze namen naar eigen zeggen wraak. Volgens de aanklager zijn de twee verdachten, een jongen van 16 en een 15-jarig meisje, zondag met het slachtoffer gezien. Morgen komen ze voor de rechter, die beslist of ze vervolgd gaan worden voor doodslag. Het Landelijk Actiecomité Scholieren heeft de afgelopen examenperiode meer dan 335.000 klachten binnengekregen. Dat zijn er veel meer dan de 240.000 van vorig jaar. Volgens woordvoerder Jagoer laat dit duidelijk zien dat er iets moet veranderen en de huidige manier van examineren niet meer aansluit bij deze leerlingen. Ze zegt dat de nadruk ligt op de eindexamens, wat te veel eist van het mentale welzijn van de leerlingen. Daarom wil het LAX een andere toetscultuur. En dan nog het weer. Vannacht koelt het af naar 11 tot 15 graden en er staat een matige noordoostenwind. Overdag is het overwegend zonnig, maar door een matige noordenwind wordt het flink koeler dan vandaag. Op de Wadden een graad of 17 en in het uiterste zuiden 26 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.

0: Brakke zet de tijd op 1 uur.
1: RTV Parkstad.
2: Jouw hits.
1: Jouw nieuws.
3: Dit is Francis Dix met het radionieuws op RTV Parkstad. Oud-burgemeester Herman J. van Hendrik Ido Ambacht, die verdacht wordt van ontucht en het bezit van kinderporno, heeft op de eerste zitting bij de rechtbank in Rotterdam alles ontkend. De 77-jarige J. werd in februari opgepakt en zit sindsdien vast. De rechtbank heeft besloten dat hij in de cel blijft tot de zaak inhoudelijk behandeld wordt op 23 juni. Op USB-sticks en een computer van J. werd kinderporno aangetroffen. Ook wordt hij verdacht van betasting van een veel jongere man. Een team van de Organisatie voor het Verbod op Chemische Wapens heeft in Syrië tientallen raketten en bommen met chemische munitie gevonden. Ook werden op meerdere locaties chemicaliën gevonden die nog niet in wapens waren verwerkt. Die chemische wapens zou het Syrische leger onder dictator Assad gebruikt hebben tijdens de burgeroorlog. De organisatie meldt dat 18 verdachten zijn opgepakt die een rol speelden bij het illegale chemische wapenprogramma van Assad. De twee Franse tieners die zijn opgepakt na de dood van de 11-jarige Theo in de stad Rennes hebben bekend hem te hebben gewurgd met een natte handdoek. De jongen zou visspullen met een waarde van een paar tientjes van ze afgepakt hebben en ze namen naar eigen zeggen wraak. Volgens de aanklager zijn de twee verdachten, een jongen van 16 en een 15-jarig meisje, zondag met het slachtoffer gezien. Morgen komen ze voor de rechter, die beslist of ze vervolgd gaan worden voor doodslag. Het Landelijk Actiecomité Scholieren heeft de afgelopen examenperiode meer dan 335.000 klachten binnengekregen. Dat zijn er veel meer dan de 240.000 van vorig jaar. Volgens woordvoerder Jagoer laat dit duidelijk zien dat er iets moet veranderen en de huidige manier van examineren niet meer aansluit bij deze leerlingen. Ze zegt dat de nadruk ligt op de eindexamens, wat te veel eist van het mentale welzijn van de leerlingen. Daarom wil het LAX een andere toetscultuur. En dan nog het weer. Vannacht koelt het af naar 11 tot 15 graden en er staat een matige noordoostenwind. Overdag is het overwegend zonnig, maar door een matige noordenwind wordt het flink koeler dan vandaag. Op de Wadden een graad of 17 en in het uiterste zuiden 26 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.

0: Brakke zet de tijd op 2 uur.
1: RTV Parkstad.
2: Jouw hits.
1: Jouw nieuws.
3: Dit is Francis Dix met het radionieuws op RTV Parkstad. Oud-burgemeester Herman J. van Hendrik Ido Ambacht, die verdacht wordt van ontucht en het bezit van kinderporno, heeft op de eerste zitting bij de rechtbank in Rotterdam alles ontkend. De 77-jarige J. werd in februari opgepakt en zit sindsdien vast. De rechtbank heeft besloten dat hij in de cel blijft tot de zaak inhoudelijk behandeld wordt op 23 juni. Op USB-sticks en een computer van J. werd kinderporno aangetroffen. Ook wordt hij verdacht van betasting van een veel jongere man. Een team van de Organisatie voor het Verbod op Chemische Wapens heeft in Syrië tientallen raketten en bommen met chemische munitie gevonden. Ook werden op meerdere locaties chemicaliën gevonden die nog niet in wapens waren verwerkt. Die chemische wapens zou het Syrië...